0: jammer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld door een blessure, maar die had wel nog langer kunnen spelen, zegt hij.
2: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
1: Ook kapitein Yuri Tielemans moest voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Kevin De Bruyne ging geblesseerd van het veld. Supermarktketen Lidl meldt een groot datalek. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. En wie deze zomer in Wallonië op kamp is, mag daar geen kampvuur maken. Voor het hele gewest geldt een kampvuurverbod tot eind volgende week door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren tot en met woensdag maxima boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: staat op de rug van een regenboogdraak en plukt de gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
6: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: 7 uur, goedemorgen. Delphine, die heeft het nieuws voor ons.
2: Goedemorgen. Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door een blessure.
3: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
2: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry heeft opgericht. En Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn voor een andere feestdag die in het weekend valt. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag meer dan 30 graden.
1: Wat een vooruitzichten. En het weekend start zeer rustig op de snelwegen, want de files die zijn er niet gemeld momenteel.
4: Music, Doreen Matthijs.
1: Let's go! We trappen het weekend af met de nummer 1 in de Q-top 40 na Swedish House Mafia met Wait So Long. Goedemorgen.

Het is nog maar 5 na 7. Maar misschien zijn de eerste vroege vogels al wakker die gisteren naar die serieus spannende match hebben gekeken van de Rode Duivels tegen Spanje. Is dat het geval? Laat het mij nu even weten. Hier zijn Shakira en Burna Boy.

Die Die by Q. Niet alleen onze nummer 1 in de Q Top 40, ook het officiële WK-anthem van 2026. Ja, we moeten het erover hebben, hè. Gisterenavond de Rode Duivels tegen Spanje. Onder andere David Tieper, die heeft gekeken, stuurt hij. Van op afstand heeft hij het gevolgd op het werk. En juist gedaan met zijn nachtdienst, maar hij is toch wat aan het balen. Ja, ik ook hoor, David. Het mocht niet zijn voor onze Duivels. Ze hebben gestreden tot de laatste seconde. Maar tjoe toch, die goal van Spanje op de 88ste minuut, ja, die heeft ons genekt, hè. Maar we moeten ons erover zetten. Er staat hier ondertussen een dame klaar die zich niks aantrekt van de WK-gekte. Het kan haar allemaal gestolen worden. Geef haar liever een paar stevige gitaren. Deze dus. Dit is Pink. Met

0: Je hoorde tranen van goud bij Q. Ja, ook toch wat traantjes gezien gisterenavond na onze uitschakeling op het WK. Zwart-geel-rode traantjes waren dat. Maar we gaan ze wegzingen, dat komt helemaal goed. Want zometeen een van de grootste namen in de DJ-wereld in collab met Bebe Rexha. Je hoort ze met een 90s-klassieker die ze in een dancejasje hebben gestoken. En over exact een week staat het duo trouwens beiden op Tomorrowland. Maar diezelfde zaterdag 18 juli hebben wij bij Q ook van alles in petto. Dit bijvoorbeeld.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer.
2: Ik zoek altijd
1: met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Summer. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Code Yellow!
5: Mannekes, morgen is Gamma open tot 4 uur.
6: Serieus?
5: Ja, ja. En het is weer nee.
7: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
6: Nee, nee.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
8: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
8: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
7: Ons kortingkaart van 5%.
6: Voilà.
9: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
11: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, top, hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
2: Help me go home.
1: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Niall Horan en A Little More Time. Dat is ook exact wat elke uit Waasmunster kon gebruiken. Want ze stuurt: hey Doreen, het pikte daar net toch om op te staan en te gaan werken na het supporteren voor onze Duivels gisteren. Elke, geloof mij, je bent niet alleen. Hier bij mij is het ook met wat kleinere oogjes vandaag. Swat! Zometeen staat Delphine klaar met nieuwsupdates. En ook Keen komt er nog aan voor 7:30. Maar eerst de kerstvers getrouwde Dua Lipa. En nee, dat is geen illusion.

0: changing op deze zaterdagochtend. Het is al vacht daarmee geworden. Dus over naar Delphine, want zij heeft het nieuws voor ons. Delphine, het is gebeurd, hè? Het is voorbij, het WK voetbal. Allee, ja, of toch voor ons?
1: Ja, inderdaad. Hè. Onze Rode Duivels zijn door Spanje uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze verloren met 2-1. En het was nogthans lang spannend, want de beslissende goal van Spanje viel pas in de 88ste minuut. En het is ook een beetje een verhaal van wat als, want doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld. Hij had bijna zijn quadriceps en zijn vervanger Senne Lammes die moest dus die 2-1 incasseren. Na de match zijn alle Duivels hem gaan knuffelen. En ze waren ook wel trots natuurlijk, want we zijn de enige ploeg die gescoord heeft tegen Spanje dit WK. En we zijn ook trots op ons land, maar Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat we ook trotser worden op Vlaanderen. Hij belooft daarvoor dat de Vlaamse feestdag vandaag over 2 jaar voor alle Vlamingen een vrije dag wordt. Dat heeft hij gezegd in een groot interview naar aanleiding van 11 juli vandaag. Volgens Diependalen wordt er al aan een systeem gewerkt om dat mogelijk te maken. En dan nog het weer. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, wel 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar ook dan 33 graden.
0: En momenteel verlies je nergens 5 minuten of meer op de snelwegen. Wel is er een ongeval gemeld op de splitsing tussen de E17 en de A14. Richting Antwerpen is dat, ter hoogte van Antwerpen-West. Daar is 1 rijstrook versperd. Uitkijken dus, zou ik zeggen, als je daar rijdt momenteel.

0: David en Born with a Broken Heart. Mijn hartje voor onze duivels is ook wat gebroken deze ochtend. Maar we gaan dat fixen, hè. Want zometeen knalt Alanis Morissette door jouw speakers met een hit uit 96. En we gaan ook samen eens door de opvallendste weekendkranten. Maar eerst krijg je de zomer van 2026 in een schijf gegoten. Let's go!
1: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
13: Ja, ik heb geen inspiratie.
12: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
15: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
16: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: hoorde Alanis Morissette met Ironic. En ze zijn geleverd ondertussen.
1: De weekendkranten wegen
0: 1 kilo 226 gram. Ik heb er weer wat opvallende artikels uitgeplukt op deze zaterdagochtend. Die ik natuurlijk even in de groep gooi. Beginnen doen met een artikel uit het laatste nieuws. En dat over het geliefde Coca-Cola Zero-drankje. Want dat krijgt een nieuw design binnenkort. Eentje dat als twee druppels water lijkt op de gewone Coca-Cola of ook wel de regular taste. Het enige verschil, de Zero Sugar, die heeft nu een zwart lintje. En ze hebben dat verschil zo klein gemaakt omdat de Zero populairder wordt dan de regular taste. En op die manier wordt dat originele logo weer meer geboost. Dus een gigamarketingstunt waarbij we goed gaan moeten opletten om het verschil te zien binnenkort. Dan toch nog eens even terug naar het WK. Want wie is nu die fameuze Obelgix? De man die je elke wedstrijd spot in zijn vikinghoed en rode vlechtjes. De trouwste supporter van de Rode Duivels. Maar hij gaat ook wel door het leven als Nicolas Dardenne. En hij is overdag eigenaar van twee De Leijzenwinkels. Ja, en zijn personeel die moet het deze maand even zonder hem doen. Maar dat is geen enkel probleem, zegt hij. Ik heb keigoede werknemers die de boel draaiende houden tijdens de WK-gekte. I'm good, zegt hij ook wel. Zoals Jelly Roll nu. Goedemorgen.

Alan Walker en Faded. En daarvoor Jelly Roll en I'm Good. Ook Leen uit Oostende stuurt Doreen, I'm so good. Nu nog bezig aan mijn ochtendloopje. En straks om 10 uur een koffietje aan het Q Beach House. Ah, heel goed plan, Leen. Hier geef ik ook heel graag een muzikaal shotje cafeïne om de dag te beginnen. The Moves Like Jagger worden bovengehaald na Bas.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Acht uur, hele goeiemorgen. Hier is Delphine met het nieuws.
3: Goeiemorgen. Onze Rode Duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK voetbal met 2-1 en zijn uitgeschakeld. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammes. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
4: Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mee te wisselen. Want hij, alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK en Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem.
3: De Duivels gingen hem na de match samen omhelzen. Brendan Mechelen blikt ondanks alles terug op een goede match en een goed toernooi.
5: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
3: Supporters in het hele land blijven ook met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgden Duivelsfans samen de match.
6: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdient heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
7: Ik was een beetje voor dit.
8: Dat is al meer, hè. Met de kwaliteiten die we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
3: Spanje speelt dus die halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet er eens in Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haaien verlaat de club. Hij trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Haaien was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar, vandaag, voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan dan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn nu al meer dan 4100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans ook nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry heeft opgericht. Het wordt weer zonnig en warm vandaag. We halen 33 graden. Morgen krijgen we iets meer wolken, maar ook zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag meer dan 30 graden.
2: Dan mag je nog even zweten geblazen dus. En nog steeds nergens files gemeld op de snelwegen. Wel opgelet aan de splitsing tussen de E17 en de A14 richting Antwerpen. En dat de hoogte van Antwerpen-West. Daar is 1 rijstrook versperd door een ongeval. Uitkijken dus als je daar rijdt momenteel.
9: Music, Dorien Matthijs.
2: Good morning, sunshines. We gaan er een muzikale lap op geven. Het laatste prut wordt uit onze ogen geveegd door Kygo en Khalid.

0: Ava Max and Sweet But Psycho.
1: Várni nyekjú, mi nartú.
0: Jonas uit Opwijk neemt ons mee naar Boom, naar de opbouw van Tomorrowland. Onder andere daar zijn we te horen momenteel. Maar waar klinken we nu bij jou op deze zaterdag 11 juli? Waar neem ik u dus mee naartoe op deze Vlaamse feestdag? Laat het even achter in de Q-app. En ondertussen laat ik het allernieuwste pareltje van Somber op je los.
1: Dit is deze week...

0: Je hoort de snap met Rhythm is a Dancer. Hemels, om hiermee wakker te worden, stuurt David uit Genk. Zeg, waar neem jij Q mee naartoe vandaag? Dat dropte ik daarnet in de groep. Johan uit Balen die neemt ons mee naar zijn zwembad. Huppakee. Roseline uit Aalst die neemt ons mee naar een nog groter zwembad, naar de zee. Nathalie uit Nienhoven, daar klinken we tijdens haar dienst in het ziekenhuis bij. En er komen ook hele toffe sfeerfoto's binnen van op locatie waar jullie naar Q luisteren. Laat die maar binnenstromen, hè. Onze Q-inbox mag ervan uitpuilen. Zometeen de artiest die ons allereerste Q Sunset concert van deze zomer aftrapt. Je hoort hem na Miley Cyrus.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je
5: tuin. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Q. Q sounds better with you.
10: Q music.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

over exact een week gaat hij deze uithaal ook live op ons Q-Sunset concert doen. Meteor hoorde je nu nog door de speakers van jouw radio, maar volgende zaterdag dus voor een vol strand bij zonsondergang. Straks terug het nieuws met Delphine, maar nog voor 8:30 hoor je Dermot Kennedy met Power Over Me, na mijn bijna naamgenoot, niet Doreen, wel Loreen dus, laat ik op je los met Euphoria. Goedemorgen.

0: Dermot Kennedy. Ik geloof dat het de allereerste artiest ooit was die ik op een festival heb gezien. Met Power Over Me hoorde je hem. En zo werd het 8:50. Delphine heeft het nieuws voor ons mee. Ja, Delphine, we blijven na dat WK voetbal wel een beetje achter met een wat-als gevoel, hè?
1: Dat is inderdaad wel wat de algemene teneur nu weer uitleggen. Ja, doelman Thibaut Courtois die ging in de kwartfinale tegen Spanje in de 70ste minuut van het veld door last aan zijn quadriceps. De bondscoach wilde enkel spelers op zijn veld die 100% fit waren. En dus wisselde hij Courtois voor Senne Lammes. En die moest dan helaas in de 88ste minuut het winnende doelpunt van Spanje incasseren. Zuur natuurlijk, maar het zegt uiteraard niet dat Courtois die goal wel had tegengehouden. Het resultaat blijft dat de duivels naar huis komen. Morgen al trouwens. En dat zangeres Taylor Swift er alles voor over had om haar huwelijk met American voetbalspeler Travis Kelce vorige week geheim te houden, dat weten we intussen. Maar het wordt nog eens bevestigd doordat ze volgens de burgemeester van New York meer dan 140.000 euro heeft betaald voor extra veiligheid. Dus agenten die alles afschermden bijvoorbeeld en ook zorgen dat Swifties niets te zien kregen. Swift trouwde in Madison Square Garden in New York en volgens insiders waren er 1000 mensen bij. Het wordt weer een mooi weekend met zon en tot 33 graden.
0: En ook onze snelwegen nemen even een zonnige Vlaamse feestdag, want je verliest nergens 5 minuten of meer.

0: Imagine Dragons en Whatever It Takes. Daarnet hoorde je nog Meteor bij Q. De man die volgende zaterdag, 18 juli, om precies te zijn, de spits afbijt en het eerste sunsetconcert aan ons Q Beach House verzorgt. Maar intussen staat er hier bij mij een live versie klaar van een song die Dean Lewis heeft gebracht op een van onze sunsetconcerten van 3 jaar geleden. En die prachtige live track hoor je na The Just Married Taylor Swift, waar het hier net in het nieuws nog over ging.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Lidl is kampioen zonder tegen 1 bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Oh ja, gracias, Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
0: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
10: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
12: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
13: Ego Keukens.
14: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
15: See her light up the night in the sea.
16: The stories are true.
17: Are you ready to be the hero?
15: I am Diana.
14: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
18: Maximum.
19: Summer. Cue music.

0: say goodbye.
1: Live van op het strand van ons Q Beach House in 2023. Dus Dean Lewis en How Do I Say Goodbye. Straks is het aan U2. Maar eerst een combinatie waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Want wat als je de man achter deze zomerse topschijf... Put your body on my body, 'cause we only somebody. Body van Topic heb je ongetwijfeld al horen voorbijkomen.

zeg dat wel, hè, you two. It's a beautiful day. Al 21 graden momenteel hier, hè, in de studio in Vilvoorde. En een stralend zonnetje aan de hemel. Davy uit Wevelgem die stuurt nog in de Q-app. Doreen, zeg eens dat de Rode Duivels met een opgeheven hoofd het WK mogen verlaten. Al wel, bij deze helemaal mee eens, Davy. Nog voor 9 uur zijn dit Enema en Ellie Goulding nog met Hypnotized. Hele goeiemorgen.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleepworld, met kortingen tot min 50%.
5: Bijna 9 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen.
5: Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinale met 2-1 van Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een goed kwartier daarvoor gewisseld door Senne Lammes. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
7: Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK en Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem.
5: De Duivels gingen Senne Lammes na de match samen omhelzen, maar ook zij waren uiteraard teleurgesteld dat ze eruit lagen. Dat zag collega Jarno Berto in de VS.
8: Ik zag heel veel aangeslagen gezichten, sommige in tranen, omdat dit zal aanvoelen als een gemiste kans, die nederlaag. De Spanjaarden hadden wel 68% van het balbezit, maar na de gelijkmaker hebben ze eigenlijk maar weinig gecreëerd. Dus één goede uitbraak had ervoor kunnen zorgen dat de Duivels toch konden stunten tegen Spanje.
5: Ook de supporters in het hele land hier blijven met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgde Duivels van samen de match.
9: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
10: Ik was een beetje voor dit.
11: Dat is al meer, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
5: Spanje incasseerde voor het eerste dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Dinsdag spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Het ziet er naar uit dat onze banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen na een precedentuitspraak van het Hof van Cassatie. Een klant van KBC verloor net geen 25.000 euro door phishing. Banken moeten dat geld terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Volgens het Hof van Beroep was de man dat, maar het Hof van Cassatie vindt dat niet voldoende bewezen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in een interview voor de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kosten voor werkgevers. Op de Bahama's zijn 10 mensen overleden bij een vliegtuigcrash. Dat bevestigt de politie daar. Het ging om een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij. Er loopt een onderzoek om na te gaan hoe dat kon gebeuren. En zangeres Taylor Swift had er duidelijk heel veel voor over om haar huwelijk geheim te houden. Ze betaalde volgens de burgemeester van New York meer dan 140.000 euro voor de veiligheid tijdens haar feest vorige week. Bijvoorbeeld om agenten nieuwsgierige Swifties op afstand te laten houden. En met succes, want er waren 1000-tal gasten en er zijn nog geen foto's gelekt. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar blijft dan zonnig, ook 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag meer dan 30 graden.
12: En op de snelwegen alles lekker rustig, want files van 5 minuten of meer, die zijn er niet.
13: Music, Dorien Matthijs.
12: We zetten het weekend in met Avicii en Coldplay. Maar heren, jullie sky full of stars, die is al ingewisseld voor een stralende zon. Goedemorgen.

Alex Warren met zijn Fever Dream. Op deze zaterdagochtend 11 juli. Vandaag is de dag dat de TW Classic deze wereldster zou gaan verwelkomen. Ja, Bryan Adams hoor je aan het werk. Maar... ja, helaas heeft hij een paar maanden geleden afgezegd en werd dat hele event gecanceld. Maar geen nood als je een festival wilt meepikken, want de festivalkalender puilt uit op deze 11 juli, onze Vlaamse feestdag. In alle uithoeken van het land vallen er vedettes te bewonderen. Op het festival Austin Beach hoor je onder andere deze artiesten. Kate Ryan is dit. Met Désenchanté. Maar ga je liever richting Brugge een feestje meepikken? Op het Cactus Festival hoor je deze.

0: Rockzottigem. Wel, dan hoor je daar deze vedette.
1: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou...
0: Pommelien Thijs en haar atlas, maar ook...
1: Jij geeft me vonken en vuur.
0: Zeker wel de vonken en vuur die Clouseau gaan voorzien. Dan, want het is nog niet gedaan hoor. Het Fantasia Festival in Hammen die pakt uit met een gigantische line-up. Om er een paar uit te pikken, onze Q-collega Reggie is van de partij.
1: Music is my medicine, my medicine.
0: Samen met Linda, waar ook Touch of Joy zal er zijn. Met onder andere Don't Give It Up kan je ze daar aan het werk horen. En afsluiten doen ze daar met... Jawel, jawel, niemand minder dan André Hazes. Die gaat daar vannacht de pannen van het dak zingen. Niet op een van de line-ups, maar ook altijd te vinden op de dansvloer. Zelfs op zaterdagochtend, onze Lady Gaga.
1: Red wine.
0: Je hoort ze nu met Just Dance. Dus die heupjes die mogen beginnen bewegen, hoor.
2: Goedemorgen.

0: voor de Rode Duivels.
1: Time flies, so don't blink twice.
2: Pronostiek. Zonder tactiek.
0: We zijn nog wel aan het bekomen van de eigen match België-Spanje. Ze hebben zo hard gestreden, maar het heeft niet mogen zijn. Hè. Maar we moeten verder. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, is wat Noorwegen-Engeland vanavond gaat geven. Ook zij moeten hun kwartfinale nog spelen. Vanavond om 11 uur staat hij op de planning. Ja, en eerlijk is eerlijk, ik heb geen flauw idee wat het gaat worden. Want bij Noorwegen heb je het fenomeen Haaland, ongelooflijke spits. En hij moet het vanavond opnemen tegen een van zijn beste maatjes trouwens, Bellingham, die voor Engeland speelt. Ja, ze hebben natuurlijk de reputatie. Hè. Engeland gaat Noorwegen. Ja, die gaat het Noorwegen niet gemakkelijk maken. Dus, mijn vraag, wat is jouw pronostiek voor de kwartfinale Noorwegen-Engeland? Het hoeft absoluut niet onderbouwd te zijn. Het heet pronostieken zonder tactiek. Dus wacht zeker jouw gokje in de Q-app. Want wie het snelst, het dichtst tegen het eindresultaat van de match zit, die scoort hier geen goals, wel twee cinematickets. Dus jouw gokje nu in de Q-app.
2: Q gaat voor een dijk van een zomer.
3: Ik zoek altijd
2: met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Q Music.
4: Maximum Summer.
5: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
6: Go Yellow!
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Van Christopher Nolan.
12: No one could stand between me and home.
11: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
13: Let's go!
11: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
4: Crevel, leef beter.
5: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin.
6: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
7: Q-music.

Kamrad en Be Mine. Ja, de pronostieken stromen hier binnen. Wat gaat de kwartfinale Noorwegen-Engeland vanavond geven? Dat is de vraag met inzet. 2 cinematickets voor de pronostiek die er het snelst, het dichtst bij zit. Dus morgen kennen we het verdikt. Annelies uit Opwijk gokt Noorwegen-Engeland 3-2. En Haaland, daar heb ik laatst van gedroomd, zegt ze er nog bij. Ja, Annelies, dat is een beer, hè. Ik snap het. Het is voor de rest echt 50-50 in de Q-app. Vele luisteraars denken ook dat het penalties gaan worden. Wat het resultaat ook gaat zijn, of Noorwegen of Engeland ligt onherroepelijk uit het WK vannacht. Dus een summertime sadness waar Lana Del Rey over zingt. Ja, die zit er aan te komen voor een van die twee. Ik ga mee supporteren voor de underdog, heb ik beslist. Voor Noorwegen. Want de spits, ja, meneer Haaland, dat vind ik toch wel een cutie. Kan er niet aan doen. Kiss me hard before you go. Ja, dat mag je wel doen.

0: Del Rey op deze zaterdagochtend met Summertime Sadness. Daarmee is het ook 9:30 geworden intussen. En ondertussen staat Delphine alweer klaar liever met het nieuws. Want Delphine, wat betekent die WK-exit nu eigenlijk voor de bondscoach?
1: Wel, Rudy Garcia, zijn contract liep eigenlijk maar tot na het WK, tot eind deze maand. Dus zijn rol zal sowieso zorgvuldig geanalyseerd worden. Er is al veel gezegd over zijn tactiek en zijn wissels van de voorbije dagen en weken. Maar tegen de VS bijvoorbeeld draaide die wel goed uit. De voetbalbond gaat nu vooral naar de spelers luisteren, naar hun ervaringen met Rudy Garcia. Na de cruciale match tegen Spanje gisteren kregen verschillende spelers al de vraag of hij kan aanblijven. En niemand heeft daar eigenlijk duidelijk op geantwoord, dus misschien zegt dat wel al iets. En dan iets anders. Het ziet er naar uit dat de banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen. Een klant van KBC verloor een kleine 25.000 euro door phishing en vroeg dat terug aan de bank. Die moet dat terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Maar de nieuwe uitspraak van het Hof van Cassatie bewijst nu dat pertinent onvoorzichtige slachtoffers ook vaak recht hebben op een terugbetaling. En daar zullen dus toekomstige slachtoffers van phishing kunnen naar verwijzen als zij hun geld gaan terugeisen. En het weer dan nog. Het wordt een heel weekend zonnig en warm tot 33 graden.
0: En alles blijft rustig op de snelwegen, want de files zijn er momenteel niet.

0: onze Lush Life Queen, Zara Larsson. Ze komt volgende maand van het hoge noorden, van Zweden om precies te zijn, naar België afgezakt. En wel om Pukkelpop op zijn kop te zetten. Ja, zij moet er nog aan beginnen, terwijl de volgende artiest nog aan het bekomen is van Rock Werchter. Mr. Know-it-all staat klaar. En nadien komt deze zomerse banger eraan.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
7: Zo, aangekruist in mijn agenda.
8: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
7: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
8: Zeg, geef die stiftjes.
6: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a muscle van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: Daarmee is het bijna 10 voor 10. Dat wil dus zeggen dat de deuren van het Q Beach House zo meteen weer openen. En er valt bijna onmiddellijk te scoren, want vanaf 11 tot 1 zijn er zotte brunchdeals in de aanbieding. Oei. Nee, dat is nog wat te vroeg. Nog even geduld. Want eerst houdt Omi zijn cheerleaders boven en tover ik nog wat nieuwe muziek uit mijn hoed.
1: Deze hit is nieuw bij Q.

homie en cheerleader. Weet je wat, om in thema te blijven, zal ik de volgende Q-DJ ook even in cheerleader-style aankondigen. Hij opent ook dit weekend het Q-Beach House samen met de 40 grootste hits van het moment. Geef mij een T, geef mij een I, geef mij een M en een O. Zometeen op jouw radio, Q-DJ Timo. Heel fijn weekend met Blue en All Rise. Na Dasha. Breath.

0: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Delphine.
1: Goedemorgen. De toekomst van bondscoach Rudy Garcia is onzeker. Zijn contract bij de Rode Duivels loopt sowieso af eind deze maand. Dus de voetbalbond bekijkt of hij trainer kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
2: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen. Maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief. Je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
1: België vloog gisteren uit het WK, het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het wordt een druk weekend op de weg volgens het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar ook op veel plaatsen start het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt traditioneel ook voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen tijd, 5 dagen in een week, liever nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Het komt door de verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En dat werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer heeft het 2 dagen geduurd om het netwerk te herstellen. Het wordt zonnig en warm vandaag tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig, ook 33 graden. En eigenlijk heel volgende week blijft het zomer tot en met woensdag meer dan 30 graden.
0: Dankjewel Delphine. Op de weg verlies je momenteel nog nergens meer dan 5 minuten. Een heel erg goeiemorgen dus. Het is zaterdag 11 juli vandaag, ook wel bekend als de Vlaamse feestdag. En dat gaan we vieren met een nieuwe Q-top 40, met daarin toch wel bijna 1/4 van de artiesten die uit eigen land komen. Dat is niet slecht, hè. Fijn dat je erbij bent. Dit is de hitlijst die jij volledig zelf in handen hebt.
3: Dit is je Weekend bij Q. Q-top 40. Timo Pirera.
0: Ja, hallo, bonjour, goedemorgen. Het is natuurlijk niet het meest vrolijke begin van de dag, hè, na die uitschakeling van onze Rode Duivels in het WK voetbal gisteren. Ik werd vanochtend wakker met zowat uitgeveegde schmink van de 3 kleuren op mijn wangen. Maar we gaan het vooral niet ons hoofd laten hangen vandaag. Dat is het allerbelangrijkste. Want wat een schone start van deze zaterdag. Het zonnetje schijnt. Ook al hier boven ons Q Beach House in Oostende. De deuren die zijn bij deze geopend. Hopelijk is dat bij jou ook het geval. Je luistert naar de Q-top 40. Die wordt samengesteld op basis van Airplay, streaming, social media en vooral ook jouw hartjes in de Q-app. Die kan je geven elke keer als je een hit hoort waarvan je denkt, ah wel ja, dat vind ik wel een toffe. Vandaag in de aanbieding 15 stijgers, 4 staanblijvers, 19 dalers en ook 2 nieuwe hits. Waarvoor we daar echt aan kunnen beginnen. Eerst nog even terug naar vorige week.
3: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40. Q-music.
0: BB Rexha ging 1 plek de lucht in met New Religion.

0: zijn drie beste vrienden die samen een nummer hebben gemaakt voor het plezier. Dat nummer werd dan per ongeluk een wereldhit. Oh, dat is toch zo goed. Zo zomers de Bauza en Magnetic. Vorige week nog de nummer 2 in jouw Q-top 40. En helemaal bovenaan op de troon van deze lijst stond toen voor de derde keer op rij de koningin van de voetbal.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Shakira, Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: dat heeft niet mogen zijn. Hè. Ik weet niet waar jij de match hebt gevolgd gisteravond. Ik heb de eerste helft op televisie gekeken. En dan in de helft beslist om toch naar een groot scherm te gaan. Omdat we, het zag er echt heel veelbelovend uit. We dachten van ja, als ze zo meteen nog eens scoren, dan wil je die sfeer toch voelen met honderden mensen tegelijk. Ja, het is niet gelukt. Onze Rode Duivels die zijn uitgeschakeld door Spanje. Mocht je vandaag dus nog een barbecue doen, leg er maar zo een goed Spaans sausiesknop of zo. Hè. Een beetje laten aanbranden, mag allemaal. Ik heb gisteren nog de lyrics aangepast van dit liedje van Die Die, de nummer 1 in de Q-top 40 vorige week, omdat ik het gek vond dat België niet voorkwam in de lyrics.
1: Belgium. South Africa, Spanje, Mexico, Japan. En Belgium.
0: Ja, maar kijk, zelfs dat heeft niet geholpen. We gaan ons hoofd niet laten hangen vandaag. Wat dacht je van de 40 beste hits van het moment? Allemaal op juiste volgorde. Dat is exact wat we gaan doen vandaag. Deze week in de lijst ook twee nieuwe hits. Altijd leuk. Alleen wil dat ook zeggen dat we afscheid gaan moeten nemen van twee oude vrienden. Twee hits die niet meer in de Q-top 40 staan. Te veel risico genomen en nu ligt Bruno Mars Risk It All uit de lijst. Het is gebeurd, ja. Na 29 weken geen Kamrad meer in de Q-top 40. Het is gedaan met dat zonnige Be Mine. Ik vind dat echt heel spijtig eigenlijk. Voor Taylor Swift is het de 10e week nu. Zij doet -6 en staat zo helemaal achteraan met Elizabeth Taylor.

0: Vorig weekend ging het nog non-stop over de trouw van Taylor Swift. Door sommigen eigenlijk ook wel de trouw van de eeuw genoemd. Deze week zweeft ze dan ook op haar roze wolk, denk ik. Na het feestje even een beetje bekomen. En ze moet het ook met 6 plekken minder doen. Elizabeth Taylor op nummer 40, helemaal achteraan deze lijst. En nu vraag jij je misschien af, ja, is ze dan eigenlijk al meteen vertrokken op huwelijksreis, die Taylor Swift? Het antwoord is nee. Het feestje zelf heeft misschien ook al wel genoeg geld gekost, denk ik dan. 20 tot 25 miljoen dollar wordt zo geschat. Ja, dan zou ik de huwelijksreis eigenlijk zelf ook wel laten varen. Misschien een keer naar de dierentuin of zo als daguitstap, dat kan ook wel. Zometeen in de lijst een vrouw die een tijdje geleden nog in Zuid-Afrika was. Ook niet voor een honeymoon, wel om daar een nieuw album te schrijven. En een van de resultaten van op dat album hoor je zometeen op nummer 39.
1: Mannekes, morgen is Schamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Schamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Morgen is Schamma extra open tot 16 uur. En voor alle Schamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Krevel.
10: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
11: Krevel. Leef beter.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
14: Dit is de Q Top 40. Nummer 39.

0: de video's van hun optredens gezien. Het zijn twee jonge gasten en die zitten echt bomvol energie. Twee beste vrienden, de mannen van Offenbach. En dat voel je ook aan alles, want het is eigenlijk wel grappig. Ze spenderen dus elke minuut samen. En ook als ze vakantie nemen, dan doen ze dat met hun tweetjes. Dat vind ik heel schoon. Miles Away gaat -3 deze week. En over een beetje vakantie gesproken. Stel je even voor, je staat ergens op een wit strand. Voetjes in het zand. Maar je hebt wel je sletsen aangedaan, want het zand is zo natuurlijk net te warm. Een beetje heet zelfs. Brandt een beetje aan je voeten. Je hebt net nog een mojito besteld, die doet deugd, want het glas zit vol met ijsblokjes. Je houdt dat ook zo even tegen je hoofd om een beetje af te koelen. Terwijl je heel stiltjes aan de two-step doet. Ken je dat, de two-step? Dat is eigenlijk zo wat de bijtrekpas. Want op de achtergrond speelt net die ene hit die jou aan het dansen zet.
1: Nieuw.
0: Het is de eerste nieuwkomer in de lijst deze week. Jugal, die nu wel heel tropische oorden is gaan opzoeken. Jamaican op 37.

0: een goed tempo. De eerste nieuwkomer in de lijst deze week, Yugal Jamaican. Met de stem van de legendarische Sister Nancy. Die vorig jaar nog heeft opgetreden in ons land ook tijdens Reggae Geel. De energie die je nodig hebt op een zaterdagochtend. Komt er nieuw binnen op nummer 37. Ja, ze hebben hier net in het nieuws ook verteld dat het vandaag een drukke dag zal worden op onze Vlaamse snelwegen. Dat komt natuurlijk omdat het prachtig weer is en iedereen wil naar de kust komen. Dus als jij zelf ook nog deze richting uitkomt, bereid je er even op voor dat je wel even in de file kan staan. Op dit moment verlies je nog maar op één plek wat tijd. 6 minuten in totaal. Dat is op de E40 richting Gent tussen Merelbeke en Gent. En 60. En dat komt daar door een defect voertuig. Al 25 weken lang zingen we van Shalala. En op een of andere manier worden we dat eigenlijk ook maar niet beu. Diepe tekst werkt altijd natuurlijk. Max en die Grammar gaan plus 2. The Thing I Love.
1: Nummer 36.

0: de vrouw die al over elke ex een hit heeft gemaakt. Olivia Rodrigo, dat is dan ook maar de reden waarom ik nooit mijn slag heb geslagen. Hè. Bij haar natuurlijk. Ah ja, Drop Dead, 9e week in de Q-top 40. Hartjes van Barry uit Herselt en Lore uit Aarschot onder andere. Ze mag dan deze week ook opnieuw 4 plekken de lucht in met die heerlijke hit. En als je nu denkt van, goh, ik had eigenlijk altijd al wel eens een beetje Olivia Rodrigo willen zijn, dan is het nu je kans. Het enige wat je daarvoor moet over hebben, is samen met 99 andere gamers uit een vliegende bus springen en er dan op losschieten. Ja, ik heb het over Fortnite, een wereldbekende game die dagelijks door miljoenen mensen wordt gespeeld. Je moet dan eigenlijk gewoon schieten op elkaar, dat is het spelletje. En sinds deze week kan dat ook in de vorm van Olivia Rodrigo, want ze heeft haar eigen skin in Fortnite, wat eigenlijk gewoon betekent dat je verkleed als Olivia Rodrigo door die wereld kan lopen. Dat is toch keicool? Dan mag je Drop Dead wel heel serieus nemen, denk ik. Zometeen in de lijst op nummer 34, een man uit Parijs en een vrouw uit de Bronx.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, je beweegt met je mee.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Het is zijn zesde week in de lijst en nu vier plekken minder voor Berre en dat Yesterday, Today, Tomorrow. Yesterday, Today, Tomorrow. Op nummer 33 in de lijst. Yesterday, Today, Tomorrow. Gelukkig is er wel beter nieuws voor de jongste begabber in de lijst, de 16-jarige Freya Sky. Ze komt eind dit jaar nog naar ons land, maar die show was zo snel uitverkocht dat ze er nog een tweede heeft moeten bijkletsen. Geen idee of ze dat dan heeft moeten vragen aan haar leerkracht. Hè? Zo'n extra dag geen wiskunde volgen. Alleen, dat is niet goed natuurlijk. Hè? Dit is Silent Treatment op 32. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: wel bekroond tot de mooiste stem van Vlaanderen dit jaar. De Voice van Vlaanderen, Basera. En het prachtige All Because of You blijft staan op nummer 31. In de Q-top 40. Mochten er toevallig kindjes in jouw auto zitten op dit moment, op de achterbank waarschijnlijk, dan is de kans dat die zo meteen gaan vragen om de radio een beetje luider te zetten heel groot. Ik wil je dat gewoon al even meegeven. We moeten eerst nog iets anders doen.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Voor Taylor Swift, die doet het met 6 plekken minder deze week.

0: Mindri voor langs genoteerde Offenbach en A Million Miles Away.
1: Nummer 37.
0: Eerste nieuwkomer, lekker zomers, Jugal, Jamaica.

Zeg, Berre, yesterday, today, tomorrow doet min 4. So if you need someone, I can be someone, you can always run to me. 32. Plus 5 voor het heerlijke silent treatment van die 16-jarige Freya Sky. Voice van Vlaanderen, Bas Sarah, die blijft staan. Ja, gewoon even dat je het weet. Dat moment dat je de radio een beetje luider moest zetten, wel, dat is nu dus eigenlijk. Q-music, Q-music. Want daar is Shakira op nummer 30. Q-music.

als je jong bent in je hoofd, dan ben je voor altijd jong. DJ-licious Milo op nummer 29 in de Q-top 40. Just remember, we're forever young. Dat betekent dat we nog 28 hits te gaan hebben. Ondertussen veel berichtjes in de Q-app, want wat ben jij vanochtend allemaal aan het doen? Nancy uit Herent, die stuurt een foto van op een zeer zonnig strand met een heel schattig hondje. Ze zegt groetjes uit het zonnige Frankrijk. En Christel uit Kortemark, die is vandaag voor de allereerste keer vanillecrème aan het maken. Ideaal weertje daarvoor, geniet ervan, Christel. Zometeen het tweede uur van de Q-top 40, dat doen we na 11 uur. Als je al volop in de weer bent op deze zaterdag, dan heb je dus nog een hele dag voor je. Klein pauzemoment straks met Miles Smith en Niall Horan in de lijst. En na ontspanning volgt ook een beetje inspanning. Wat dacht je van Martin Garrix en Ed Sheeran?

0: 40. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum summer.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De kroongetuige is terug.

0: De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
1: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
2: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
0: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
1: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
0: De kroongetuigen. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
3: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
5: See her light up the night in the sea.
6: The stories are true.
7: Are you ready to be the hero?
5: I am Diana.
4: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
8: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
9: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
11: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Delphine.
12: Goedemorgen. Gasboetes brachten nog nooit zoveel op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Vooral dankzij de boetes door trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn geen verdienmodel, zeggen de steden en gemeenten.
13: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
12: De toekomst van bondscoach Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract bij de Rode Duivels stopt sowieso eind deze maand. En er kwam het voorbije WK al kritiek op hem, zegt analist Mark de Grijze.
14: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
12: De Duivels liggen er dan ook uit op het WK. Ze verloren in de kwartfinale van Spanje. En dan nog jammer showbiz nieuws, want Céline Van Ooytsel en Meteor zijn na 10 maanden niet meer samen. Hun management benadrukken dat er geen ruzie of derde partij is, maar dat hun persoonlijke wegen te ver uit elkaar liggen. En ook dat Céline en Joris geen reactie zullen geven op hun breuk. Het is een zonnige dag, het wordt 33 graden. Morgen ook 33 graden, iets meer wolken dan. En ook volgende week veel zon en meer dan 30 graden.
11: Dankjewel, Delphine. Ja, ook hier aan het zeetje, top weer. Echt, de zon schijnt. Het is zo niet te warm, een klein windje. Ik vind het echt zalig. Even kijken op de weg. 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E40, natuurlijk richting de kust. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Zwijnaarden en Drongen. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 5 minuten extra. En dat tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
3: Timo Pirella.
11: Een heel erg goede morgen. Met nu voor de 26e keer Bruno Mars. Hij doet min 15.
3: Nummer 28.

is eigenlijk een fantastisch mooi verhaal. Een 22-jarige Canadees die van zijn kelder bij zijn ouders thuis eigenlijk een eigen studio had gemaakt. Ondertussen heeft hij een platencontract getekend bij Tomorrowland. En volgende week vrijdag op 17 juli dan staat hij daar ook op de mythische grond hier in Boom in België op Tomorrowland. Dat is de droom die uitkomt natuurlijk. Hij staat dan op de Library Stage, wat naast de Main Stage eigenlijk het grootste podium is op het terrein daar. Dus je kan je inbeelden, daar gaat wel wat volk staan voor die jongen. En van de bibliotheek van Tomorrowland even naar de berichtenbox van de Q-app. Er is al veel volk druk in de weer eigenlijk op deze zaterdag voormiddag. Dat doe je in compagnie van de 40 beste hits van het moment. En mocht je vandaag toevallig nog een tripje maken naar het Beach House, dan heb ik goed nieuws, want voor 1 uur vanmiddag, als je hier nog voor 1 uur bent, dan kan je een goede deal slaan. Mocht je nog een beetje willen ontbijten of zo wat lunchen, ze hebben hier eigenlijk heel lekkere broodjes en je krijgt hier de komende 2 uur nog een gratis koffie van Nescafé. Als je ook een bun en roll of een ricotta toast pakt. Dus dat is wel de moeite. Ik heb die alle 2 al geprobeerd de afgelopen weekend. En dat is echt niet slecht, toch? En dan even kijken. In de Q-app komt een foto binnen van Sarah uit Maldegem. Die heeft een sportieve uitdaging op het programma vandaag. Ze gaat voor de eerste keer volledig trainen voor een triathlon. Dus dan bedoelt ze voor de eerste keer al die 3 sporten achter elkaar. Lopen, zwemmen, fietsen of fietsen, lopen, zwemmen, ja. Het is te hopen dat zwemmen van achter zit natuurlijk, anders moet je met een natte poep op het zadel. Dat is ook niet comfortabel. Dit is in ieder geval de ideale opwarmer. Vorige week nog op 21 en nu 5 plekken lager.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, -5. Maar ik vind het wel echt zo'n vlot tempo. Ik vind het heel plezant. Maar dan moeten we toch even die sfeer een beetje omgooien. Want hij heeft wel minder hartjes dan vorige week gekregen. En hij gaat dus ook die 5 plekken achteruit in deze lijst. En hartjes uitdelen, dat kan je heel simpel doen in de Q-app. Iedere keer wanneer je een hit hoort die je wel tof vindt. Dat is ook massaal gebeurd, hartjes uitdelen. Niet voor Cameron Whitcomb, wel voor een andere hit. En als ik zeg gigantisch veel gebeurd, dan bedoel ik echt gigantisch veel gebeurd. Heel veel stemmen, onder andere Mark uit Beersel, Amber uit Galmaarden, Daphne uit Beveren. En nog veel meer. Allemaal voor deze man. Nieuw. Maar ja, natuurlijk. Het is de Q-topschijf van afgelopen week. Heeft ongelooflijk veel hartjes gekregen. Hij stond vorige week ook nog in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam op te treden met zijn wereldtour. Hij heeft daar een heel goed concert gegeven. En daarna was er ook nog een afterparty. Daarvoor kon je tickets kopen voor die afterparty. Die tickets kostten €300. Maar het was blijkbaar echt een dikke tegenvaller. Sommigen zouden zelfs durven zeggen, het was oplichterij, die afterparty van Bruno Mars. €300 voor een ticket. En je moet je even inbeelden. Bruno Mars heeft wel geteld 2 minuten gezongen van achter een DJ-boot. En dan heeft hij nog 2 uur gewoon pintjes zitten drinken ergens zo in de VIP. En dat was het eigenlijk, ja. Dat is zuur. Gelukkig is deze wel volledig op mijn kosten betaald. Hoef jij dus niks voor te geven. Bruno Mars, the one, the only. Hoogste nieuwkomer en brengt je al dansend richting de zaterdagmiddag. On My Soul op

0: luistert naar de Q-top 40 met nu de hoogste nieuwkomer van de week. Bruno Mars en On My Soul op nummer 25. Marijke stuurt een video van haar dochtertje in de Q-app die echt zo van links naar rechts aan het bewegen is in de auto op de achterbank. Ja, als die groove in je lijf zit, dan krijg je het er natuurlijk niet meer uit. Wat een heerlijke rit. Vorige week stond Mal Smit nog in het voorprogramma van Ed Sheeran in zo'n gigantisch groot stadion. En 10 minuten voordat het concert begon, is er daar een blikseminslag geweest. En die heeft alle instrumenten van dat voorprogramma kapot gemaakt. Het enige wat nog werkte, was de gitaar van Miles zelf. Dus ja, hij heeft dat opgelost zoals alleen Mal Smit dat zou kunnen. Een volledig stadion. Die kan zingen a cappella, heeft helemaal geen instrumenten nodig. Hij komt er zo meteen aan op nummer 24.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Ik was stuk. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Q-music. Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Er is een Telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
8: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat paste binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
10: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
11: Ego Keukens.
10: Nu solde tot 30% korting.
4: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
12: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
13: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
14: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

somebody else. De 19e week voor Kylo, Kygo en Khalid. En Save My Love gaan nu deze week plus 7. Zeg, vanavond speelt Engeland tegen Noorwegen in het WK voetbal. Engeland is duidelijk de favoriet, als ik het zo hoor. Maar in Noorwegen hebben ze natuurlijk ook een sterspeler. Een man die het zelfs niet alleen heel goed doet op het veld, maar ook bijvoorbeeld in de top 50 in zijn land. En ja, dan heb ik het over de top 50 hitlijst. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, het is echt een heel grappig verhaal. Haaland, de speler die je waarschijnlijk wel kent, ook sterspeler van Manchester City en dus van het nationale team van Noorwegen, heeft als 17-jarige voor de Jol ooit een rapliedje gemaakt. En dat nummer is nu geremixed door Kygo, de DJ die je daarnet hoorde in de Q Top 40 en ook een wereldbekende DJ uit Noorwegen. En die nieuwe remix die is zoveel gestreamd daar in Noorwegen dat die in Spotify op nummer 1 staat in de hitlijsten. Onze står det til. Har ikke sett deg i det siste, har du gått deg vill. Jeg har vært om en galopp og tjent 1000 mil. Forresten har jeg også vært og kjøpt meg gassgrill. Om du lurte, har jeg også vært. Ja, dat is nogal wat, hè. Vært og handla inn. Det is toch een gekke taal, hè, dat Noors. Skal jeg dele litt med deg, min venn. For jeg vet du ikke har av en mye spennende. Benieuwd wat die vanavond doet op het WK, die Haaland. En dan hoop je toch stiekem ook wel dat er ooit nog een oude rap opduikt van Kevin De Bruyne. Of Thibaut Courtois of zo, ja. You never know. Op 22, Alex Warren nu. En

Onder andere een hartje van Gudrun uit Middelkerken voor Alex Warren en zijn Passenger deze week op nummer 22 in de lijst. Ondertussen 11:30 op de klok en het begint al een beetje drukker te worden op de Vlaamse snelwegen. 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 richting de kust, daar moet je een kwartier bij tellen. En dat tussen Aalter en Beernem en ook 11 minuten tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de Antwerpse ring richting Gent dan, een kwartier erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, dat is richting Gent. Op de E40 richting Gent verder ook nog 11 minuten tussen Beernem en Aalter door een ongeval. En nog eens 10 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar gelukkig wel een beetje vlotter. Ik weet niet wat jouw plannen zijn op deze zaterdag. Ga je nog iets leuk doen? Kom je misschien naar de kust, zoals heel veel andere mensen? Je mag ze altijd even droppen in die Q&A. Timo Pirella. Zometeen hebben we 20 hits achter de rug. En zoals Ed Sheeran dat zou zeggen, repeat it. Dat gaan we nog eens doen. Hè? Je luistert naar de Q Top 40 met nu op 21 Edje en Martin Garrix.

0: Vorige week nog op 15, deze week 6 plekken lager.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Oeh, oeh. Voor Shakira. Min 10 voor haar zoe, oeh, oeh.

0: 20.
1: Bruno Mars, diepste daler. Hij gaat min 15.
0: Nummer 27.
1: Volgende week op Tomorrowland, nu al op je radio. Thomas Gray, min 1. Min 5 voor Cameron Whitcomb. As we are, we go, say I'm fine. Just another day in the kingdom of fear. 25. En daar is Mr. Mars opnieuw. Hoogste nieuwkomer voor On My Soul.
0: Nummer 24.
1: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe gaan

0: Derde week, min 7 nu voor Alex Warren en zijn Passenger.
1: Nummer 21.
0: Voor Martin Garrix, Ed Sheeran, ze gaan min 6. We zijn aanbeland bij nummer 20 in de Q-top 40. Een beetje een ode aan die ene persoon die je leven zowat mooier maakt. Waar je lief en leed mee deelt. Waar je vooral elke dag opnieuw een beetje verliefd op wordt. Olivia Dean zit in de lijst met So Easy to Fall in Love. Op nummer 20.

0: deze week 8 plekken hoger. En dat is eigenlijk wel straf, want ze staat al 24 weken in de Q-top 40. Olivia Dean en So Easy. Ik heb Olivia Dean nog nooit ontmoet. Ik weet ook niet of dat ooit zal gebeuren, maar dat lijkt me nu zo echt eens een lieve vrouw. Je hebt al bij sommige mensen dat je die gewoon zo ziet lopen, dat je denkt van als ik jou tegenkom op straat of ergens, dan weet ik gewoon dat je vriendelijk gaat zijn. Ik moet zeggen, de twee volgende artiesten in de lijst, die heb ik wel ontmoet. Beiden op de redactie van Q-Music. De ene is de meest vriendelijke gast, wonende in Vlaanderen, denk ik. En de andere, die één plekje hoger staat in de lijst, is de meest vriendelijke gast, wonende in Brussel. Hij zei ooit tegen mij hier bij Q-Music: "O jongen, zal ik u een beetje helpen?" Ja, die komt er zo meteen aan.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe Tien om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Van Christopher Nolan.
6: No one could stand between me and home.
5: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
7: Let's go!
5: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Hi, ik ben Babette.
14: Hey, ik ben Maxime en dit is Q Top 40.
1: Nummer 19.

ik heb daarnet Lost Frequencies met een zeer slechte accent geïmiteerd. Dat is niet lief natuurlijk, sorry Lost Frequencies. Hij heeft mij ooit bij Q-Music geholpen met een platenspeler in elkaar te steken. En hij zei dan zo van, oh, ik zal u even helpen, jongen. Dat zijn echt een hele lieve mens. Verdient 6 plekken de lucht en dus voor Live It All. Zangeres Sienna Spyro, die is niet enkel een material lover. Ze is kort ook de nummer 1 fan van onze hoofdstad Brussel. Ze heeft ons goed liggen bestoeven in een podcast. Ik zal het je zo meteen even laten horen na die hele

0: als jij toevallig ook al een beetje verliefd bent op Sienna Spyro of op de stem van Sienna Spyro, dat kan ook natuurlijk, dan moet je even opletten. Want Sienna Spyro is blijkbaar in love, helemaal verliefd op ons land. Of tenminste toch op onze hoofdstad, Brussel. Dat zei ze pas in een podcast en ik heb het fragmentje er even bij gehaald. Als je geen Engels spreekt, je gaat het wel begrijpen, denk ik. Het is echt, echt heel leuk wat ze allemaal zegt. Luister.
1: You should go to Brussels.
2: Why was the Brussels show so good?
1: Brussels is underrated. If you have like 2 days and you just want to go somewhere chill,
2: yeah,
1: just go to Brussels, go get some mussels and fries. Go and sit on like the river, have an ice cream, shopping, walking. And it was my favorite show I've done.
0: Ja, het is de leukste show die ze al gespeeld heeft in haar carrière, laat ze weten. En ze vindt vooral heel leuk om zo mosseltjes te eten met een frietje, met zo zicht op het water. Kijk, dat is een goed uithangbord voor onze hoofdstad. Kan alleen maar goed van pas komen. Komt natuurlijk omdat ze veel mensen naar haar optreden zijn gaan kijken ook. Hè. Al ja, hier in België, de supporters, de mensen die zo in het publiek staan van optredens in België, zijn altijd heel goed en heel luid. Dat heb ik al gehoord. Zeg, misschien kunnen we dat ook even naar de praktijk omzetten. Zo een keer luid meejuichen. Misschien een beetje meestampen. Opwarmen voor de zaterdagavond. Met nu op 16 Milk Inc.

0: Vlaamse feestdag vandaag. Met zometeen nog een Vlaming in de lijst op nummer 14. Harry Styles komt uit de UK en zingt over American Girls, dus dat is zeker niet betrokken in de Vlaamse feestdag vandaag. Komt ook een berichtje binnen van Marco, die zegt: goedemorgen, Q-Music. Ook op de Vlaamse feestdag bakken wij vandaag verse frietjes. Daar gaan veel mensen vandaag voor afkomen, denk ik. Even kijken, ik wil eens iets checken bij jou. Ik weet niet of jou ook wel iets is opgevallen aan Aaron Blommaert. Je weet wel, die artiest die er zo meteen aankomt in de Q-top 40. Er is mij iets opgevallen aan zijn muziek. Ik zal het je even laten horen en dan moet je zelf kijken of je de connectie kan leggen. Wacht, hè. Dus dit is het begin van een liedje van hem.
1: Ik ken de weg in het dol of niet.
0: Dit is het begin van een ander liedje.
1: Ik heb er lang over nagedacht. Ik krijg geen adem.
0: En dan heb je ook nog...
1: Ik weet niet eens, echt de reden.
0: Ja, die mens die start dus gewoon elke hit met ik. Ik. Is mij opgevallen in zijn muziek. Benieuwd of dat ook gebeurt bij die nieuwe
2: 14.
0: Nummer 14 in de lijst.
1: Stelt

zalige mens, Aaron Blommaert en ook Zoe Liver, die mag er zeker zijn. Tranen van goud op nummer 14. Het is bijna 12 uur op je zaterdagmiddag als je zo meteen begint aan een lichte lunch. Smakelijk, jij en ik door het laatste uur van de Q-top 40 met ook Alex Warren en zijn Fever Dream.

Wat is de Q-top 40 zonder Teddy Swims? Allee, en dan gaan we ook nog heel even springen zo meteen. Dat moet ook kunnen.

0: eerst het nieuws van 12 uur met Delphine. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
2: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorgen kunnen dragen van de Vlaming.
1: Op verschillende plaatsen in het land zijn er vandaag festiviteiten. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel files dit weekend, omdat veel mensen vandaag een dagje naar de zee gaan door het goede weer. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt traditioneel voor meer verkeer. De Rode Duivels die landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt vandaar terug op het voorbije toernooi.
3: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers zoals Brendon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
1: Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen ook 33 graden, niets meer wolken dan. En ook begin volgende week blijft het zonnig en zacht.
0: Oh, ik hoor het jou zo graag zeggen, Delphine. Dankjewel. Ja, en dat het druk wordt op de snelwegen, dat is al wat best duidelijk. Op je zaterdagmiddag 8 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 richting Kust, daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Oostkamp en Aalter door een ongeval. Verder nog op de E40 richting Kust, ook 20 minuten erbij tussen Nevelen en Beernum. En 15 minuten tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 9 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E19 richting Antwerpen ook 10 minuten tussen Mechelen-Zuid en Reims. Dat komt daardoor werken. Op de E34 richting Brugge 10 minuten tussen Balgerhoeke en Aardenburgs-Kalzijde. Maar dat is de eerste keer dat ik die best wel vlot kan uitspreken. En dan ook nog op de Brusselse buitenring tenslotte nog 6 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het een beetje vlot vandaag.
4: Timo Birreda.
0: Aha, een heel erg goede middag. Ik stuur een stukje zon en zee jouw kant op nu met Another and Talk to You.
4: Nummer 13.

met de gemiddelde temperatuur van 30 graden deze week zou je denken dat die zomerrits het goed doen in de lijst. Maar Another kreeg toch net iets minder hartjes. Min 8 voor Talk To You. Deze week jouw nummer 13. Maakt me wel echt nog altijd even vrolijk op je zaterdagmiddag. Een heel erg goede middag. Het is de Vlaamse feestdag vandaag. Die valt op een zaterdag. Dat is natuurlijk altijd een beetje vervelend, hè? Geen extra vrije dag. Gelukkig is de zon wel van de partij. En kan je straks ook nog een terrasje gaan doen? Of twee terrasjes, of drie of zo. Ik zie dat de eerste sangria's hier aan Q Beach ook worden gedronken. Dus alles mag vanaf nu. Fijn dat je luistert naar Q Music. Zometeen de top 10 van die gloednieuwe Q Top 40 die jij zelf in handen hebt. Er komen veel berichtjes binnen in de Q-app. Een berichtje van Hans uit Zoetendaal bijvoorbeeld. Die is net begonnen met het uitscheppen, zeg je dat zo? Of het graven eigenlijk, van een gat in zijn tuin. En dat gat zou heel binnenkort een zwembad moeten worden. Amai, hoe cool is dat als je dat zelf zo helemaal kan maken. Veel succes, Hans. Dan is er ook nog Simon onder andere. En eigenlijk nog wel wat andere mensen ook. Die vragen, Timo, hoe was het gisteravond bij de frietjes tasting? Ja, dat moet ik misschien nog even uitleggen. Een vriend van mij die opent binnenkort een frituur in Zonhoven. Dat is zo dicht bij Hasselt in Limburg. En hij heeft gisteren allemaal vrienden en familie uitgenodigd en ons blind naar allerlei snacks laten proeven. Dus zo verschillende soorten frietjes, verschillende soorten Mexicano's, verschillende soorten frikandellen. En dan moesten wij echt zo als een examen noteren wat we dan het lekkerste vonden. Ik heb bijvoorbeeld bij één frietsoort gezegd, nee, te aardappelig. Ja, als een echte kenner toch wel te aardappelig. Dat vind ik niet goed voor een jouw frituur. En dan heeft iedereen dat opgeschreven. En dan heb ik ook bijgeleerd dat er 15 soorten mayonaise zijn. En echt allemaal sauzen die ik niet kende. En dan schreven we op van ja, dat is lekker en dat is minder lekker. Heerlijke avond. Ik kan van nu wel even echt geen frieten meer zien. En eigenlijk komt dat helemaal niet goed uit. Want het is vandaag die Vlaamse feestdag. Dus iedereen moet frieten gaan eten. Jij zal vandaag toch ook wel naar de frituur gaan. Toch? Kan niet anders. Dit is Taylor Swift op 12.

0: Vorige week nog op 7, nu 4 plekken lager en net niet meer in de top 10. Juste en Turn the Lights Up.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Voor de prachtige Olivia Dean. Plus 8 voor So Easy.
2: I make it so easy to fall in love.
1: 19.
0: Drie plekken minder ook voor Maxime, Babette en hoe dan

0: even gas, die Lost Frequencies. Hij gaat plus 8. Live it all.
1: Nummer 17.
0: En ook Sienna Spyro telt er 6 plekken bij nu. Ze is een material lover.
2: A material lover.
0: Medicijn op je zaterdag, Milk Inc. Medicine, min 5.
1: Vijftien.
0: American Girls, 19e week voor Harry Styles. En nu 3 plekken erbij.

8 plekken minder voor de Amsterdamse DJ Another en Talk To You. Taylor Swift knew that it was gonna happen. Min 3 voor I Knew It, I Knew You.

0: min 4 voor Juste. Zeg, als je het toevallig leuk vindt om hier soms op mee te zingen. Zo somber. Dan heb ik best wel goed nieuws voor jou.
1: De Q-topschijf.
0: Want ik stel je graag voor aan de gloednieuwe Q-topschijf. Deze week voorzien door Somber, de man himself. Het is een wereldartiest waar je zou eigenlijk bijna vergeten dat hij nog jong is. Hè? 21 jaar. Die leeftijd komt ook met een hele hoop onzekerheden. Dat is ook een beetje waar deze nieuwe hit over gaat. Want wat als je heel graag met iemand wil zijn, misschien zelfs met iemand het bed wil delen, maar jezelf gewoon te onzeker voelt daarvoor om dat lichaam te delen. Dat is waar deze gloednieuwe hit over gaat. My body isn't ready. Je gaat hem deze week nog veel op de radio horen.
1: Dit is deze week.

0: aan het wetteren stuurt. Zo blij met de nieuwe topschijf. Samber is een geweldige artiest, maar dit liedje is vooral zo herkenbaar en emotioneel. Ik kan niet wachten tot Pukkelpop. Ja, dan komt hij naar ons land, die Samber. Dat gaat echt een heel goed optreden zijn, dat weet je nu al. En deze nieuwe My Body Isn't Ready ga je extra veel op de radio horen. Want het is dus onze gloednieuwe Q-topschijf. Een hit met een diepe betekenis. Zo kunnen we het mooi verwoorden. Maar dat is misschien allemaal ook wel een beetje zwaar voor een zaterdagmiddag. Het is wel een zware boodschap. Misschien moeten we het zo meteen even ietsje lichter doen. Ik zal even een zinnetje uit het liedje op nummer 10 zo meteen zeggen. Hoe het begint eigenlijk. Het gaat zo. Oh, what a beautiful day. I'm just so glad I'm alive. Die komt zo meteen op nummer 10 binnen.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
8: Dag meneer, kan ik helpen?
9: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
8: Oh, een koffieke hier, ik kaveke daar.
9: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
8: Goed idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers. Hè?
9: En content van?
8: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
9: Ha, verkocht.
10: Zelfbouwmarkt.
6: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: De Q Top 40. Nummer 10.

0: is gewoon zomerrit die je niet snel beu gaat worden. Een vierde week en nu plus 8 voor Jonas Blue en Edge of Desire. Foto van Doreen in de Q-app. Ze heeft net tacos gemaakt en die is er nu met het hele gezin buiten op het terras aan het opeten. Wauw, vind ik een zeer goed idee, Doreen. Ik weet niet hoe het bij jou zit daar. Is daar ook vol een bak zon? Hier in Oostende in ieder geval wel. En ook zo een windje dat het eigenlijk echt wel heel goed maakt. Straks krijg je nog de sterkste stijger. Die schiet plots 17 plekken de lucht in. Nu eerst op zoek naar dat groene bordje boven de deur. De nooduitgang. Het is meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

mailtje in dit volgende week op het strand in Oostende, want hij speelt ons eerste Q-Sunset concert van de zomer. Volgende week zaterdag vanaf 8 uur in de avond. Zeer welkom hier op het strand. Meteor en Nooduitgang op nummer 8 in de Q-top 50. Zometeen dan gaan we verder met de 7 beste hits uit de lijst. Eerst nog 7 files van meer dan 5 minuten op de weg. De langste die staat op de E40 richting Kust. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Nevelen en Beernum door een ongeval. Verder nog op diezelfde E40 ook 10 minuten erbij tussen Sint-Denijs-Westrem en Nevelen. Op de E40 richting Gent dan 20 minuten tussen Oostkamp en Aalter. Dat komt daar door een ongeval. Op de E313 richting Hasselt, een kwartier erbij tussen Herentals Industrie en Herentals Oost, ook door een ongeval daar. En op de Antwerpse ring richting Gent nog 2 files, eentje van 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en ook 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tenslotte nog op de Brusselse buitenring 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, ja, goed nieuws, het gaat daar wat vlotter. Ze zijn met 3, het zijn beste vrienden en volgens mij hebben ze op een rider een hele lijst aan alcoholische versnaperingen staan. De pauze deze week min 5 voor Magnetic. Q-top 40. Q-music. Nummer 7.

0: zorgt de komende dagen ook de Q-topschijf. Zijn homewrecker doet het nu 2 plekken lager. Dus misschien niet slecht dat hij wat nieuwe hits heeft uitgebracht. Maar ik vind dit zo heerlijk. En ik kan je ook bevestigen, als je deze hit luistert terwijl je naar de zee en het strand kijkt, dan klinkt dit echt nog 10 keer beter. Deze week jouw nummer 6 in de Q-top 40.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: €99. Lunch Garden. Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Vanavond bij VTM. Slagroomvechten met Ingeborg, Bartje en de Q-DJ's in Code van Koppes. Terwijl je bij VTM 2 wakker blijft van schrik voor de tv-première van Sleeping Dogs. Vanavond bij VTM en VTM 2.

17 plekken de lucht in. Dat vind ik echt heel cool. En gisteren stuurde er iemand in de Q-app, toen dit liedje aan het spelen was op de radio, dat dat liedje haar heel veel doet denken aan haar donderdagavonden in Leuven. Ja, donderdag is zo'n beetje de feestavond voor studenten vaak. En dan gaan die zo vaak vol een bak boiten. Ja, en dan is er inderdaad één liedje waar papi, papi, papi ook wel eens in durft voorkomen. Papi, papi, papi, papi, papi. Ken je dat? Van Busy. Papi, papi, papi, papi. Ja, dat wordt daar wel eens gedraaid. En dan gaat ook iedereen zo naar beneden, want het liedje heet Traag. En dan zeggen ze, doe het laag. En dan moet je dus door je hurken naar beneden. Heel tof. Traag van Busy. Ik heb nog 4 nummers voor jou in petto, deze Q-top 40. Nog 2 Amerikanen komen eraan. Een Albanese zangeres ook. En een Colombiaanse zangeres. Even kijken wie er eerst aan de beurt is. Nu op nummer 4. Ah, het is Alex Warren. De man die van elk nummer een hit kan maken en vooral ook een Amerikaan. Fever Dream, +4 deze week.

0: Baby Rexha, Faithless, New Religion. Ja, mocht je het nog niet doorhebben, dat is dus de nummer 3 in de Q-top 40 deze week. Want daar ben jij in beland. We zijn nu echt aan de top van de top van de top van deze lijst. Je gaat dus nog 2 nummers door je oren krijgen zometeen. En dat zijn de 2 beste hits van het moment. Dat is heel duidelijk. Is dat Shakira met Die Die, net zoals vorige week? Of zou dat dan toch Teddy Swims zijn die een plekje naar omhoog is gegaan met zijn Mr. Know It All? Dat is de vraag. Het hier in Q Beach House. In Oostende veel onschuldige handen die op de knop kunnen drukken. En bij deze gaat dat ook gebeuren.
1: Nummer 2.
0: Ah, net niet bovenaan. Wel ook nog een stevige boost gekregen. Onder andere door Jannik uit Haagd en Monique uit Soetendaal. We hebben hem misschien vorige week nog gezien op Werchter. Daar heeft hij live opgetreden. Teddy Swims, Mr. Know It All. Deze week jouw nummer 2 in de Q-top 40.

Je luistert naar Q-Music met nu op nummer 2. Mr. Know-It-All, Teddy Swims. We zijn nog de hele dag aan het uitzenden live vanuit het Beach House in Oostende. Met vandaag op de planning Liam en Liam. Ja, Liam van Averbeke en ook Liam Dert, die komt er nog aan hier. En ook wel een berichtje, dat is wel leuk, Lea uit Oostende. Die zegt, Timo, het is vandaag de verjaardag van mijn zoon.

De Bauza. Wat zijn al die noren? Zitten al 14 weken in onze oren. Nu min 5. Ook Samber en zijn homewrecker gaan er 2 plekken op achteruit deze week. Sorry Papi, sterkste stijger, plus 17. Nummer 4. Alex Warren en zijn Fever Dream gaan er 4 plekken op

0: 4 plekken erbij. Nu dus jouw nummer 2. Teddy Sims, Swims liever en Mr. Know-It-All. Teddy Sims zou ook nog goed zijn eigenlijk.
1: Nummer 1.
0: Ja, het mocht niet zijn voor onze duivels, maar Shakira die houdt wel goed.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Sounds
1: better with you. Oh, ik eet dat graag, kriekenpot op mijn stoofvlees. Oh, en als ik kriekenpot gewoon op een geroosterde boterham, dat is ook goed.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pret.

0: park, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Goedemiddag, 1 uur, nieuws krijg je van Delphine.
4: Goedemiddag. Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit vandaag voor meer autonomie en voor eigen Vlaamse belastingen.
5: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
4: Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat zegt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden bedragen en het moet ook 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Intussen blijft het onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog 23 vermisten, waaronder 2 Belgen. Collega Eva Peters is voor ons in Spanje.
6: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
4: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweermensen proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is daar verwoest. Wij krijgen veel zon vanmiddag en temperaturen tot 33 graden. Morgen opnieuw 33 graden, iets meer wolken dan. En ook begin volgende week blijft het zonnig en warm.
3: En onderweg zijn er momenteel 4 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting de kust is het aanschuiven op de E40, dat weet ik, ik kom er net uit. Een half uur extra tussen Drongen en Beernem, dat komt daardoor een ongeval, dus opletten. Richting Gent op de E40, 17 minuten erbij tussen Oostkamp en Aalter, ook door een ongeval. Op de Antwerpse ring dan, richting Gent, 13 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel liever. En richting Antwerpen op de E19, 5 minuutjes tussen Mechelen-Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan die 5 minuten.
2: Liam van Haverbeke.
3: Met zometeen Adam Levine en zijn bende, ofwel Maroon 5. Maar eerst Calvin Harris, dit is Blessings. Welkom.

0: Maroon 5 en This Love bij Q-Music. Het is 8 over 1 op de klok en dat op de Vlaamse feestdag. Ja, het is nog geen officiële feestdag en misschien maar best ook, want... Oh, mannetjes, na het verlies van gisteren... Er valt toch niet veel te feesten, hè. Hopelijk hebben jullie beter geslapen dan mezelf. Ik vond het echt vreselijk. Ik denk dat ik nog altijd de paella rond mijn oren zie vliegen. Maar goed, ik heb er een eerzaak van gemaakt. Geen Spaanse muziek bij mij in de show vandaag. Nee, ik weiger het. Allee, het was een prachtige match. Daar niet van, het is een gegund. Maar vandaag piekt nog iets te veel. Dus geen Spaanse muziek, wel Afrikaanse muziek. Allee, het is te zeggen Belgisch-Afrikaanse muziek. Want het is in het Xhosa gezongen en gemaakt door een Belg. Ik heb het over deze nieuwe...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Sola, een zomershitje waar je dorst van kan krijgen.

0: blame on me.
1: Betekent dus zoveel als schroothandelaar, hè? Of voddemarchand, zoals ze zeggen bij ons. Maar dus een rag and bone man is een schroothandelaar. Al is hij bij ons vooral een hitmaker natuurlijk, in plaats van een voddemarchand. Ja, wat is het meest gênante moment dat jij ooit al eens hebt meegemaakt? Dat vraag ik me af. Ja, niet zomaar natuurlijk, maar wel omdat ik net een heel pijnlijk gênant filmpje heb zien voorbijkomen op TikTok van ene Ed Sheeran. Ja, heb je misschien wel alles van gehoord. Wat dat gênant moment precies was, hoor je zo meteen.
2: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd, altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Q
3: Summer. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
6: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
9: 30 ideeën voor pastaschotels
8: in Libelle Lekker naar
9: de 5 beste beleggingen van het moment
8: in Trends of naar
9: Belgische politiek achter de schermen
8: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Zelfbouwmarkt.
11: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
12: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
13: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

Comrade Be Mine en daarvoor Sabrina Carpenter en haar Taste. Ed Sheeran die heeft een heel speciale traditie. Met de WK's en EK's geeft hij namelijk privéconcerten voor het Engelse elftal. Dat is heel leuk, zeker voor Ed zelf, want hij is een hele grote voetballiefhebber. En dit jaar klonk zijn optreden zo. I'm on my way, driving that 90 down. Ja, Kastlonde Hill zong hij. Op zich prima, hè? Maar toch zal hij waarschijnlijk de editie van dit jaar niet snel vergeten, want terwijl heel veel mensen heel veel geld zouden geven voor zo'n privéoptreden van Ed Sheeran, waren de voetballers zelf niet zo heel enthousiast. Ik zal even het applaus na Castle on the Hill imiteren. Dat klonk zo. Oeh. Echt waar. Gelukkig zijn wij iets enthousiaster voor Ed Sheeran. Je hoort hem zometeen met zijn Perfect. Maar eerst, natuurlijk, hoe kan het ook anders? Op zo'n zonnige zaterdag heb ik de Spice Girls nog voor je. Dit is Stap. Iets voor half twee. Heel fijn dat je luistert naar Q Music.

is altijd heel leuk als je deze van Ed Sheeran mag spelen in het Q Beach House. Want dan zie je iedereen zo'n beetje schudden op zijn stoel. Zo mee bewegen met deze Perfect. Daarmee zit er ruim half twee op de klok. En onderweg zijn er drie vertragingen gemeld van langer dan 5 minuten. Richting de kust natuurlijk is het aanschuiven. Op de E40 26 minuten erbij tussen Drongen en Beernem. Op de Antwerpse ring richting Gent 13 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Gent op de E40 ook aanschuiven. 7 minuten erbij tussen Beernem en Aalter. Opletten daar, want dat komt door een ongeval. Sta je nog op een andere plek in de file, dan heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan 5 minuten mee.

Coldplay samen met de Chainsmokers. En die laatste stonden gisteren, net als onze Rode Duivels, in L.A. Niet om te voetballen, wel voor een concert natuurlijk. Is ook iets beter afgelopen, heb ik me laten vertellen. En volgende week zijn die Chainsmokers ook in ons land. Want dan kan je ze bewonderen op Tomorrowland. Something Just Like This, liever hoorde je van ze net bij Q-Music. Zometeen nog meer Tomorrowland vibes trouwens. Want de Nederlander Afrojack, die komt eraan. Samen met zijn amigo Elu Black, In My World. Maar eerst tijd voor deze van Pink, Just Like a Pill.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Mannekes, morgen is Schamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, en het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Schamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Morgen is Schamma extra open tot 16 uur en voor alle Schamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Sleep World.
7: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
8: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
9: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
0: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen. Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
10: Help me go home.
0: Beleef die Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
11: Go yellow!
12: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
12: Info op telenet.be.
14: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
15: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.

een klein beetje anders natuurlijk. Afrojack en Elu Black. En van de AA gaan we naar de betere sportsessie met de Dua Lipa. En die doet de heel physical. En dat kan jij trouwens ook doen aan ons Q Beach House komende maandag. Ja, ik vertel het je zo meteen na Judith. En dus eerst deze Dua Lipa.

0: Ja, ik kan er niet aan doen, maar ik vind dat zo mooi gezegd. I love to be in love. Dat is toch geweldig. Maximum. En daarvoor Dua Lipa met Physical natuurlijk. Als jij trouwens ook eens een Physical wil gaan doen hier op het strand, wel, dan heb ik ontzettend goed nieuws. Want jij kan maandag hier aan het Q Beach House komen sporten. Meer bepaald een les Body Attack samen met gyms. En Body Attack, ja, dat klinkt zo heel heftig. En met zwaarden en zo. Maar ik heb het even opgezocht. Laat je fantasie niet vrije loop. Het is heftig, maar het is niet met zwaarden en zo. Het is en ik quote, een intensieve, op sport geïnspireerde cardio groepsles. En dat dus aan het Q Beach House, maandag van 11 tot 12 uur. Q Music.
1: Gyms, meer dan fitness. Meer op gyms.be.

0: Goedemiddag, 2 uur nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemiddag. Duidelijkheid over de podiumbrand op Tomorrowland. Het gebeurde vorige zomer. Een onderaannemer die vuurschade

0: centrale moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft onze onderzoekscel vernomen.
1: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat, maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
0: Met een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, volgens het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij boven 25 graden zijn en het moet ook 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren in voor de sprinters. Toen won Tim Merlier die. Jasper Philipsen is uit op revenge.
2: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in de ontsnapping. Dus ik denk dat ze gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het al gewoon ooit eens goed vallen.
0: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de gele leider. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen ook 33 graden. Iets meer wolken dan. En op begin volgende week blijft het zonnig en warm.
3: En onderweg 4 vertragingen gemeld van langer dan 5 minuten. Op de Brusselse ring is het aanschuiven. Op de binnenring een dik half uur extra tussen Groot Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Dat komt daardoor een ongeval, dus opletten. Op de buitenring ook een kwartier file tussen Strombeek-Bever en Jette. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. Een kwartier extra ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting de kust op de E40 nog 7 minuten tussen Sint-Denijs-Westrem en Nevelen. Sta je nog op een ander plek file te rijden, dan heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan 5 minuten mee.
4: Liam van Haverbeke.
3: Zometeen een ode aan het leven, maar eerst nog die Black Friday van gisteren wat verteren. Tom Odell en onze Lost Frequencies.

En zo is het ook. Dat weet Daan in de Q-app ook, want hij stuurt een berichtje en een foto met een serieuze lading wallen onder zijn ogen. Hij zegt, hey Liam, ondanks het verlies van gisteren toch ons bouwverlof goed ingezet. Een heel fijn weekend, ja, voor jou ook, man. Ik zie inderdaad dat er een stevige inzet was, maar het is je gegund. Ik ga het in ieder geval de komende uren nog beter proberen maken en daar kan deze samenwerking aan meewerken. David Guetta en J-Lo of Jennifer Lopez sloegen de handen

Agatha en J-Lo. Ja, die laatste, Jennifer Lopez, is net terug van de modeweek in Parijs. Blijkbaar heeft ze daar de show gestolen met een of ander wit kleed of zo, las ik. Ja, ik ben hier ook onbedoeld een klein beetje de show aan het stelen, want Evie stuurt het in de Q-app. Ze zegt, ja, Liam, je zit wat te sukkelen met je haar de hele tijd. Ja, wel, als je meekijkt in de app of via de stream, heb je het ook al gezien. Maar ik heb dus het bijgeloof dat ik mijn haar niet mag laten knippen, zolang de Rode Duivels in het WK zitten. Dus ik beloof u, Evie, één deze dagen gaat het er helemaal af met de schaar. Ik moet alleen nog een afspraak maken. Hopelijk is mijn kapper niet in verlof. Dat zou vervelend zijn. Maar goed, eens het haar dan geknipt is, dan ben ik zoals Gauthier en Kimbra dat zo mooi kunnen verwoorden. Somebody that I used to know. Een heel fijne middag. Leuk dat je luistert. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Mannekes, morgen is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
7: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin.
8: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
9: Krevel.
10: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
9: Krevel. Leef beter.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
13: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
14: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Miles on it. En Kane Brown met Miles on it. Zometeen een TikTok-dansje. Avant la lettre. Dus voor TikTok een ding was. Ik heb het over Danza Kuduro. Die zomerse beats, die komen eraan. Na natuurlijk de nieuwe van deze meneer. Niall Horan, Little More Time.

Ja. Kijk, het plan was dus om hier heel luid op te zingen Rudy, Rudy, Rudy. Ter ere van onze bondscoach Rudy Garcia, maar ik heb het gelaten voor wat dat is. 3 ondertussen op de klok en 5 files nog op de Vlaamse snelwegen waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. Dat is het geval op de Brusselse binnenring. 33 minuten erbij tussen Grootbijgaarden, Dansaertlaan en Jette. Dat komt daardoor een ongeval, dus opletten. Op de buitenring is het ook aanschuiven. 26 minuten tussen Grimbergen en Zellik. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. 8 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting de kust op de E40. 6 minuten tussen Oostkamp en Lophem. Dat is hetzelfde richting Antwerpen. Op de E19 ook 6 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten en hoor je Taylor Swift.

Ze is ondertussen al een week geringeld, een week getrouwd, Taylor Swift met de Travis Kelce. Ze deed dat uiteraard met heel veel glamour en glitter, natuurlijk. In Madison Square Garden in New York zal ongetwijfeld een serieuze frank gekost hebben. Alex Warren, die krijg jij van mij dan weer helemaal gratis en voor niets. Dankjewel.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
8: Zo, aangekruist in mijn agenda.
9: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
8: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
9: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

Ik heb een nummer voor je klaarstaan. Het is een herwerking van deze. Van de Bingo Players uit 2011, Cry. En dan denk je, ja, Liam, dat is niet moeilijk, hè. Dat is de legendarische versie van Flo Rida natuurlijk. Met iets meer beat. Maar deze is het ook niet. Nee, nee, het is een gloednieuw nummer. Ja, twee dames die hebben de handen in elkaar geslagen voor een hit van je welste. Het is een remake, dat wel, maar het is heel goed gedaan. Ik laat hem zo meteen horen na deze legendarische track van Coolio, Gangsta's Paradise.

0: tot laatste noten. Deze Gangsta's Paradise. Nu nieuwe muziek met een bekende melodie. Ofwel een nieuwe remake van Just A. Die kennen we al van Turn the Lights Off. Maar...
1: deze hit is nieuw bij Q.
0: Ook met Sam Harper. De zangeres op dit nummer had ik nog nooit van gehoord.

0: House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Goedemiddag, 3 uur nieuws krijgen van Bart.
5: Goedemiddag. Eindelijk duidelijkheid over de podiumbrand op Tomorrowland. Die gebeurde vorige zomer. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft onze onderzoekscel vernomen.
6: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat. Maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
5: In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd door orkaan Bavi.

0: Die zou daar morgen vroeg aan land komen. De orkaan is minder krachtig aan het worden, maar wel nog steeds erg gevaarlijk. Want door de hevige regen kunnen er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Op de Filipijnen zijn 15 mensen omgekomen toen Bavi daar aan land ging. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Merlier de rit. Jasper Philipsen is uit op revanche.
1: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus toen kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk dat ze gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken. Dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
0: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken dan. En ook begin volgende week blijft het zonnig en warm.
2: Het is vrij druk onderweg voor een zaterdag. 6 plekken momenteel op de Vlaamse snelwegen waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. De langste file staat op de Brusselse binnenring, 11 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Op de buitenring 10 minuten tussen Grimbergen en Jette. Richting Antwerpen dan op de E19, 10 minuten erbij ook tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Richting Hasselt op de E313 ook 10 minuten tussen Wommelgem en Ranst. Op de Antwerpse ring dan richting Gent 6 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel en richting de kust tenslotte op de E40 ook 6 minuten file tussen Jabbeke en Gestel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Liam van Haverbeke.
2: Zometeen hoor je onze buurvrouw bij Q hier in Oostende deze avond. Ik heb het niet over Camille. Eerst Miles.

Ze staat vanavond hier een klein beetje verder op het Austin Beach Festival. Kate Ryan. Met ongetwijfeld ook deze Désenchanté. Dus als je gaat, dan ben je alvast goed voorbereid. Zometeen dan trappen Axwell en Ingrosso een open deur in. Sun is shining. No shit, na The Thing I Love.

0: Ik heb inderdaad nieuws voor jou. Over het eerste Sunset-concert van deze zomer, want dat komt eraan op 18 juli. Het is officieel, we mogen het van de daken schreeuwen. Je hoort hem zo meteen samen met zijn maatje Fleming trouwens voorbij komen.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Summer. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Dit is Q.

music. Put your hands up.

de Summer Jam van 2003. Was deze natuurlijk, Summer Jam. Wie het deze zomer wordt? Dat is nog afwachten natuurlijk. Op het einde van de zomer komen we dat te weten. Al zou ik, als ik een pronostiekje mag maken, wel durven stemmen op onze Q-topschijf van deze week. Van Somber. Ja, ik heb hem nog speciaal bij voor je, zodat je ook zelf een pronostiekje kan maken. Je hoort hem na 4:30. En dit is Sia met Unstoppable.

Sia Unstoppable. Daarmee zitten 4:30 op de klok. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat zijn er 3 momenteel van langer dan 5 minuten. De langste file staat richting Hasselt op de E313. Dat is best een serieuze voor op zaterdag. Een dik 30 minuten erbij tussen Antwerpen, Oost en Randst. Richting Gent is het ook aan het schuiven op de E17. 11 minuten daar tussen Moeskroen en Aalbeke. Dat komt daardoor een brandend voertuig op de weg, dus opletten daar. Richting Antwerpen staat er een file op de E19. 5 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Er zijn momenteel nog op een andere plek in de file. Dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee.

0: Put Your Body On My Body. Topic en Nico Santos. Ik kreeg even een hartverzakking door Nico Santos. Ja, zijn naam klinkt heel Spaans en ik had eigenlijk expliciet beloofd om vandaag geen Spaanse muziek te draaien na de nederlaag van de Rode Duivels gisteren. Maar ik heb het snel even opgezocht. Het is gelukkig een Duitser. Goed. Rana die stuurt wel in de Q-app dat ze het flauw vindt dat ik geen Spaanse muziek draai vandaag. Ja, oké. Okay. Kijk, het verlies is al een klein beetje verwerkt. Misschien een klein beetje flauw, dus ik ga een deal maken. Ik draai zometeen nog deze. Ja, dat is niet van een Spanjaard, maar wel gezongen in het Spaans. Dat is een mooie middenweg. Toch?
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Yoohoo! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Het beste nummer van dit moment komt van Somber, My Body Isn't Ready. Ja, het gaat over de affectie voelen, maar ook voelen dat je nog niet klaar bent voor de liefde. Of, zoals Louis Fonsi dat zo mooi verwoordt in het Spaans, rustig aandoen. Despacito.
1: Ay. Fonsi!

0: Despacito.
1: Ja, voor Matthias uit Moorsleden is het te vroeg. Hij zegt, Liam, oh, binnen 3 minuten ga ik mijn radio opnieuw pas opzetten. Ik heb mijn reis naar Spanje ook geannuleerd. Mijn Spaanse vrienden geblokkeerd. Nee, dat lukt nog niet. En wel, Matthias, als je nu alweer aan het luisteren bent, welkom terug. Sorry voor de Spaanse muziek. Ik heb wel goed nieuws, want volgende week, als je dan nog naar het voetbal wil kijken natuurlijk, kan je in de finale van de halftime show op het WK voetbal de vrouw horen die ik zo meteen ook op je radio laat horen. Niemand minder dan Madonna natuurlijk. Hoor je na Berre, die zit dan alweer met zijn hoofd in Tomorrowland blijkbaar. Dat is nog een weekje. Yesterday, today, tomorrow.

WK voetbal. Maar de line-up van de rest van jouw Vlaamse feestdag die ziet er nog minstens even goed uit. Liam Dert komt eraan zometeen. En daar hoor je nog Timo Pirreira natuurlijk. Maar eerst deze man Bruno Mars en zijn I Just Might. Een heel fijne middag.

0: Mix It, Pack It.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Go yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Het is 4:01 en het nieuws krijg je van Bart.
7: Goedemiddag. Een dodelijk ongeval op de E40 in Beernem. Het slachtoffer is een vrouw van 82. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Er zaten nog 3 mensen in de auto, zij raakten gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependaele. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
8: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie als er een feestdag op

0: zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt me een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal het dan wel een betaalde feestdag zijn.
1: De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider. Maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken dan. En ook begin volgende week blijft het zonnig en warm.
2: Drie files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent op de E40 moet je 20 minuten bijtellen tussen Aalst en Wetteren. En op de E17 naar Gent een kwartier extra tussen de grens met Frankrijk en Aalbeke. Dat zou door een brandend voertuig komen. Naar richting Hasselt op de E313 verlies je ook 20 minuten tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Als je nog op een andere plek in de file zou staan op dit moment, verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Liam Dert.
2: Met Rihanna, zij heeft het over onze bondscoach zometeen. Rudy Boy hoor je naar Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love.

Rude Boy. Vandaag een beetje Rudy Boy, hè, voor onze bondscoach van de Rode Duivels. Voor Rudy Garcia, mixed feelings, hè, want heeft hij het nu strategisch aangepakt of niet met zijn papiertjes en zijn wissels? Er zal nog veel over gediscussieerd worden, maar feit is dat het WK iedereen in ons land weer een beetje dichter bij elkaar gebracht heeft, over taalgrenzen heen. Tous ensemble, dat is misschien eigenlijk wel belangrijker dan het spel zelf. Maar vandaag is het de Vlaamse feestdag, dus coming up, DJ-licious en Milo, Reggie ook, en eerst deze kerel. Dit is Bas Serra bij Q Music, and all because of you. Morning.

Serra was de eerste artiest die deze maand aan het Q Beach House langskwam als winnaar van The Voice. En hij werd onlangs ook 18. Het is een drukke zomer voor hem. En ik weet niet of hij zijn rijbewijs al heeft ondertussen. Maar als jij nog op de achterbank zit bij je ouders, of je bent een passenger princess, dan heb ik een klein spelletje voor onderweg. Spot als eerste een nummerplaat van een specifiek land. Met de vakantieuitocht rijden er veel meer buitenlandse nummerplaten rond dan anders. Of misschien ben je gewoon zelf naar je bestemming aan het rijden en ben je al verveeld. Ik ga het niet te moeilijk maken. Zoek een nummerplaat uit Duitsland. Dus een zwart-witte met een D erop. Bingo heb je door een foto door te sturen van de nummerplaat in de Q-app.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
3: See her light up the night in the sea.
4: The stories are true.
5: Are you ready to be the hero?
2: I am Diana. Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

So Easy to Fall in Love. Maar blijkbaar ook om een Duitse nummerplaat te spotten. Een klein spelletje tegen de verveling tijdens je rit naar je vakantiebestemming. Spot als eerste van de Q-luisteraars een Duitse nummerplaat. Lotte uit Sint-Niklaas die had prijs. Die heeft er een gespot. Ook Steffi uit Wommelgem. Joris uit Puur Sint-Amans ook. Maar Lintje uit Herent, die was het snelste. Die had binnen de minuut nadat ik het zei, had zij al prijs. Ja, daar win je helemaal niks mee, maar wel de eer natuurlijk. En een paar minuten minder verveling misschien ook. Gelukkig helpt ook de muziek hier bij Q om ellenlange autoritten een stukje in te korten. Nu deze meezinger van Reggie.

Ja, deze man heeft nood aan verfrissing. Cry Me a River van Justin Timberlake. Een rivier of een meer om in te zwemmen, ja, het zou heel welkom zijn. Behalve hier in Oostende, want hier hebben we een heel groot zwembad om af te koelen. Door de twee hittegolven is de temperatuur van het zeewater ook flink gestegen de afgelopen weken. 21 graden is het ondertussen al, ik heb het even gecheckt. Ja, dus dat is niet zo heel veel kouder meer dan een echt zwembad, hè. Kan er perfect zomaar ingaan. Zometeen de vrouw van wie ik haar naam daarnet bijna las als Miley Cyprus. Ik heb nood aan vakantie, denk ik. Ook even de files overlopen. Het is rustig ondertussen hoor, op de Vlaamse snelwegen. Eén file staat er nog die langer dan 5 minuten duurt. Dat is richting Gent op de E17. 10 minuten extra tussen de grens met Frankrijk en Aalbeke. Dat zou door een brandend voertuig op de weg komen daar. Maar op een andere plek in de file verlies je nu minder dan 5 minuten.

0: end of the world. Vele kleintjes maken een groot geheel. Dat was ook zo in Italië deze week, waar een zwerm muggen het voor een 200-tal mensen even op het einde van de wereld deed lijken. Ik ga het straks uitleggen. Eerst een trip naar Brazilië. Zitten daar ook veel muggen? Als je Michel Telot mag geloven wel, want hij zingt zo meteen Als ik je te pakken krijg. ICOTP komt eraan. Ken je die nog?
1: Mannekes, morgen is Schamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, en het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Schamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Morgen is Schamma extra open tot 16 uur en voor alle Schamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
7: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
8: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Q Music.
11: Nossa, nossa.

Thomas Gray en Rumours. En de geruchten zijn waar, de muggen are taking over. Niet alleen bij ons vliegen ze elke nacht en masse rond. Ook in Milaan hebben ze de mens in hun kleine greep. Mag je letterlijk nemen, want ze hebben daar deze week een vlucht moeten cancelen omdat er een zwerm muggen was binnengevlogen, vlak voor het opstijgen. Zo erg dat er paniek ontstond in het vliegtuig. Ze kregen de muggen ook niet meer terug naar buiten en dus moesten ze de vlucht herplannen naar een ander moment. Ik ben zelf een paar jaar geleden naar Milaan geweest en toen noemden wij dat onder ons al Muglaan. Je weet dus wat je zeker niet moet zijn deze zomer als je niet tegen jeuk kan. En dit nummer, ja, dat begint een beetje als het gezoem van een mug, hè. Het begint heel stil, maar als je erop begint te letten, wordt het alleen luider en luider. Gelukkig iets aangenamer om naar te luisteren wel dan het gezoem van een mug. Dit is de Verve by Q Music. Dit is Bittersweet Symphony.

Elke woensdag om 5 uur is er een live optreden hier aan het Q Beach House. En deze kerels komen volgende week langs. DJ-licious en Milo, ze brengen natuurlijk hun zomersingle mee. Hè. Just remember, we're forever young. Ja, nog de meeste van de andere optredens zijn al bekend. Je kan ze vinden in de Q-kalender op de website van Q-Music of in de Q-app. Ja, en daar zie je ook alle andere activiteiten die er aan het Q-Beach House worden georganiseerd deze zomer. Het is al een goed gevulde kalender ondertussen. Dus nee, Natasha Bedingfield, niet meer Unwritten.

0: Ja, niet alleen de Q-kalender zit al helemaal vol. Ook de playlist voor deze namiddag is al helemaal uitgeschreven, niet meer unwritten. Met na 5 uur deze classic van Four Non Blondes. We maken van onze kust even de Costa Belgica.
1: Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
0: En het bewijs dat Rusland toch ook wel leuk kan zijn. Eerst tot het nieuws van 5. Een man van 12 ambachten en 13 ongelukken. Want na pogingen als professioneel skateboarder, presentator en acteur werd hij pas echt bekend als zanger. Hè? Dit is Alex Warren bij Q Music met Before You Leave Me.

0: music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: En zo werd het 5 uur. Goedemiddag, nieuws met Bart.
5: Goedemiddag. Zware verkeershinder op de E17 in Aalbeke. De snelweg is daar volledig versperd richting Kortrijk. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort het Vlaams Verkeerscentrum.
6: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Ze moeten de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
5: Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor het reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat op 1 september in. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij de 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt moeizaam, zegt collega Eva Peters vanuit Spanje.
7: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
5: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig geweest zijn. Frankrijk, ook in Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap na de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Dan nog droevig voetbalnieuws van een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika, onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn voor het onverwachte overlijden. Vanavond blijft

0: zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden.
1: Dankjewel, Bart. En je hoorde het net al, er staat een brandende vrachtwagen op de E17 richting Gent op de E17. Dus moet je 6 minuten bijtellen tussen de grens met Frankrijk en Moeskroen. Maar op andere plekken in de, op de Vlaamse snelwegen verlies je nu minder dan 5 minuten.
2: Liam Dert.
1: Volgend weekend beginnen de Gentse feesten. Als je een Gentenaar bent, dan wordt dit jouw leuze. Never going home tonight.

Jelly Roll and I'm good. Ja, ik ben wel vrij goed in Engels, al zeg ik het zelf. Maar er is één vraag die in het Engels vaak gesteld wordt, waar ik echt niet op kan antwoorden. Ik weet niet zo goed hoe je daarop moet reageren. Bij een begroeting wordt er vaak hey, what's up gezegd. Maar dat is niet zoals wij hey, ça va zeggen. What's up betekent letterlijk, wat is er aan de hand of waar ben je mee bezig? Ja, daar kan je moeilijk op antwoorden. Yes, and you. Dat is mega awkward. En echt zeggen wat er in je leven speelt, wat er echt allemaal gaande is, dat is natuurlijk ook niet echt de bedoeling aan de kassa of zo. Ik ben blijkbaar niet alleen met die vraag, want er staan fora vol van niet-Engelstaligen die het niet weten. Blijkbaar moet je gewoon antwoorden, not much and you. Dat zou dan het ça va met u antwoord zijn in het Engels. Ja, dat kan misschien toch voor een iets vlottere smalltalk zorgen op reis deze zomer. En deze band die maakte een nummer over dat zinnetje. Four Non-Blondes en What's Up. Not much, not much and you. Dat is dus wat je moet antwoorden.

0: dit nummer eindigt zo. Zit er echt in, hè? Zo'n heel kleine sample van Music Sounds Better With You. En straks een nummer dat op deze manier begint. Ja, ik weet niet of je hem nog kent. Het is niet zo gemakkelijk. Een kleine, niet zo kleine tip. Het is een nummer van Pink en de rest hoor je na dit.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd, altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Ik was stuk. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
11: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
13: Ah, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, oh, top, hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
16: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
17: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
18: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Leen uit Aalten zit met een kater. Een voetbalkater. Ja, Leen, ik denk wij allemaal na het verlies gisteren tegen Spanje op het WK voetbal. Ja, en wat misschien toch een beetje te pijnlijk is om te horen vandaag, dat is Spaanse muziek. Anderzijds zou het ook zonde zijn om alle Spaanse nummers te bannen natuurlijk, zeker in de zomer. Dus ik stel gewoon voor dat we voor exposure therapy gaan om het verlies van gisteren te verwerken. Met een heel Spaanse hit. Dit is Me Gustas Tú van Manu Chao. 12 de la noche en la barra.

0: Imagine Dragons. Het is bijna 6:05 en het gaat heel vlot onderweg op geen enkele plek op de Vlaamse snelwegen. Verlies je 5 minuten of meer nu.
1: Q. Liam Dert.
0: Mocht je de zomer gevangen kunnen nemen in een nummer, dan zou dat zo klinken. Jonas Blue met Edge of Desire.

0: Dankjewel Sabrina voor de reminder. Dat ik nog geen koffie heb gedronken vandaag. Ik ga er meteen werk van maken om deze namiddag nog door te komen en jou nog anderhalf uur ongeveer van muziek te voorzien. Zometeen een nummer dat minstens even goed werkt als een espresso. En uiteraard is muziek luisteren ook een pak gezonder dan koffie drinken. Rara Rasputin komt eraan na Miles Smith en Niall Horan. Zo is het.
1: 10 om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
2: Zo, aangekruist in mijn agenda.
3: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
2: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
3: Zeg, geef die stiftjes.
1: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
4: 2 kleppers, 1 unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, Muziek aan het Water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het Water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neusbegot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Vanavond bij VTM. Slagroomvechten met Ingeborg, Bartje en de Q-DJ's in Code van Koppes. Terwijl je bij VTM 2 wakker blijft van schrik voor de tv-première van Sleeping Dogs. Vanavond

Maya uit Assen. Die kent het Just Dance dansje dat hierbij nog altijd van buiten. Ja, ik weet dat je daar heel veel bij moest springen. Het is ook een beetje een workout tegelijk. Rasputin van Boney M in de Majestic Remix. Het is 11 juli, dat is de Vlaamse feestdag. En dat wordt straks gevierd op de Grote Markt in Antwerpen. Met vanaf 7 uur optredens van onder andere Niels de Stadsbater, Aaron Blommaert en ook deze, Camille. Dit is haar laatste. Nu dat je weg bent bij Q. We waren

Zoo. Shakira, Shakira en Zoo. Ooh, ooh. Hoe manifest je dat je een zomerhit kan scoren? Door je nummer gewoon Summer te noemen. Het was de tactiek van Calvin Harris en de rest is bijzaak, want hij heeft dat nummer zelf ingezongen. Ja, en dat hoor je toch ook wel, hè? Het is niet zo'n geschoolde stem, maar wel een heel leuke vibe. Net na 6 uur. En dit is ook al een heel leuke vibe. Shepherd en Coming Home.

0: from summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Dankzij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: 6 uur, een heel goedenavond. Nieuws met Bart.
3: Goedenavond. De E17 is nog altijd volledig dicht in Aalbeke, in de richting van Kortrijk. Het komt door een brandende vrachtwagen, hoort het Vlaams verkeerscentrum.
4: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat, een felle brand, die ook overgesprongen is op de perm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen en om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren, dus de snelweg is dicht. Ze moeten de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
3: In Beernem in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Het gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakte gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat op 1 september in. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij de 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt moeizaam, zegt collega Eva Peters vanuit Spanje.
5: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
3: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. Droevig voetbalnieuws van de speler van Zuid-Afrika, Jayden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika, onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Binyam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. De ploegrijder van Merlier, Tom Steels, is 4.
6: Het ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf. Was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Hij kan zijn momentum kiezen en hij durft ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen, maar hij weet gewoon de gat en hij gaat en hij wint.
3: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden.
2: Het gaat traag op de E313 naar Hasselt. Daar moet je 12 minuten bijtellen tussen Herentals Industrie en Herentals Oost. Dat komt door een ongeval daar. Maar als je nog op een andere plek in de file zou staan, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.
7: Liam Dert.
2: Ik heb een marketingtip voor Taylor Swift en het zou ook de Swifties blijven.

Taylor Swift. Met Elizabeth Taylor en daarvoor haar ex Calvin Harris. Ondertussen is Taylor Swift met Travis Kelce. Ze zijn vorig weekend getrouwd in New York. En dat Taylor Swift de gekste fans ter wereld heeft, ja, dat wisten we eigenlijk al. Maar deze week zijn ze nog een level hoger geschakeld. Want het afval van het trouwfeest van Taylor Swift, zoals lege flessen, vuile servietten en zelfs sigarettenpeuken, werd deze week verkocht, online geveild. En het was binnen de paar minuten allemaal uitverkocht. Kijk mij af, wat doe je in godsnaam met de gebruikte serviet van het trouwfeest van Taylor Swift? Ik snap het niet. En Taylor zelf waarschijnlijk ook niet, maar mocht ik haar zijn, ik zou er een business van maken. Dus, lieve Taylor, misschien moet je vanaf nu je vuile stofvodden verkopen en ze noemen de Taylor Swiffer. Mensen zouden er fortuinen betalen, ervoor betalen. Ik ben er zeker van. Vuile vodjes met haar stof en haar haar aan. Het zou verkopen als zoete broodjes. En mocht ik deze man zijn, dan zou ik een chocoladereep uitbrengen. Dit is Bruno Mars bij Q Music.

0: Waar kicken radio DJ's heel hard op als ze toevallig twee nummers na elkaar zetten die een perfecte brug vormen samen. Ja, wat is nog beter als het met drie nummers lukt? Want daarnet hoorde je Bruno Mars met Locked Out of Heaven, dan No Religion net van Bebe Rexha en Faithless en zometeen Hozier met Take Me to Church. Ik geloof dat de playlist dat ik die best voor zichzelf laat spreken. Ik heb daar niks meer aan toe te voegen. Amen.
1: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
2: up the night in the sea. The stories are true.
3: Are you ready to be the hero?
1: Beleef Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
6: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
7: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed. Q. My lover's got you.

0: je over een week of zo op vakantie vertrekt, dan zit je waarschijnlijk in een periode van het jaar waarin je alleen je lelijke kleren mag aandoen. Want je mama die heeft alles wat mee moet al gewassen en gestreken en ze is toch niet meer van plan om dat nog deze week te doen, hè? Ah nee, nu moeten de koffers al gemaakt worden, want we vertrekken al over een week. Sorry mama, ik doe dat wel vaak nog eigenlijk. Ik neem dan een paar t-shirts mee die ik al eens heb aangedaan in de weken ervoor. Die vuil zijn. Oeps. En dit is een sorry aan alle papa's, of moet ik papies zeggen?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Al betwijfel ik of Becky G het over haar vader heeft.

Swedish House Mafia en Wait So Long. Het heeft inderdaad even geduurd, maar ik ben er sinds gisteren vanaf. Mijn zomervalling is gaan vliegen en Daisy uit Lophem die heeft na 7 dagen werken eindelijk eens kunnen uitslapen vandaag. Dus dit zijn we niet meer. Sick and Tired van Anastasia.

Ja, ze klinkt ook altijd een beetje sick, hè. Door de neus. Anastasia en Sick and Tired. Er is niks vermoeiend aan de Vlaamse snelwegen, want er is geen enkele file nu die 5 minuten of langer duurt.

Deze wijsneus is een diesel. Stijgt heel traag in de Q-top 40, maar is ondertussen wel op nummer 2 geraakt. Veel afstand hoeft hij dus niet meer af te leggen naar de eerste plek. En gelukkig maar, hè, want de dieselprijzen staan sinds gisteren weer torenhoog. Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Zometeen het belangrijkste, onbelangrijke nieuws dat je van deze week moet onthouden. Een verandering waar we allemaal aan gaan moeten wennen. Want de populairste frisdrank ter wereld die zal binnenkort soms per ongeluk helemaal anders smaken. Eerst de Jonas Brothers.

Houston Jackson en John doen het licht uit. Maar kan jij in het donker het verschil proeven tussen de originele Coca-Cola en Coca-Cola Zero? Ik zelf proef eigenlijk weinig verschil, maar de die-hard fans van Coca-Cola die hebben er een heel uitgesproken mening over. En ze kunnen hun smaakpapillen maar beter gebruiken, want Coca-Cola heeft deze week een, mag ik toch wel zeggen, nogal controversiële aanpassing in het design van de flesjes en blikjes gedaan. Al sinds de uitvinding van de Zero 20 jaar geleden is het logo zwart op de verpakkingen van de Zero en wit op die van de Original. Dat weet iedereen, dat is gewoon zo. Maar sinds kort zijn alle labels wit met rood en is er maar een klein zinnetje onder het logo dat aangeeft of er nu wel of geen suiker in zit. En je hebt altijd mensen die heel uitgesproken of de OG of de Zero Sugar willen, dus dat is eigenlijk echt wel een probleem, hè? Een moment van afleiding en je koopt of je serveert gewoon het verkeerde. En als je dat doet bij zo'n Coca-Cola-criticus, dan is volgens mij het kot te klein. En zo is ons leven weer een beetje moeilijker geworden deze week. Wat een crazy verandering. Dat is wat Britney Spears ervan vindt.

Hops, net een hartje gekregen van Chloe uit Gent in de Q-app. En zo is hij weer een beetje dichter bij een plek in de Q-top 40. Hè. Deze week nog de Q-topschijf. Somber and my body isn't ready. En zometeen een ex-Q-topschijf. Milk, Ink and Medicine komt eraan. Eerst Alvaro Soler en

Milk, Ink and Medicine. Een dubbele dosis Liam kreeg je deze namiddag. Daarnet Liam van Haverbeke. En ik, Liam Dert, was de rest van de namiddag erbij. Maar je krijgt ook een dubbele dosis Timo vandaag. Wel in de vorm van één persoon. Dus nee, je hoort niet dubbel. Je klok staat niet verkeerd, het is niet nog maar 10 uur 's ochtends. Timo Peredda die doet het klokje rond vandaag. Je hoort hem tot 10 uur vanavond. En ik heb nog Coldplay met Clocks. Nog net tot het nieuws van 7 uur.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Goedenavond, 7 uur nieuws met Bart.
6: Goedenavond. Nog zeker tot woensdag geldt code geel voor hitte in het hele land. Dat heeft het KMI aangekondigd. Je hoort weerman David De Henao.
7: Code geel voor hitte wordt verlengd omdat ook de komende dagen en dat vooral tot eind volgende week de temperatuur rond 30 graden of meer gaan schommelen in het centrum van het land en op veel plaatsen in het binnenland. Aan de kust is het weliswaar koeler. En eind volgende week wordt het dan op de meeste plaatsen ook koeler. Gaan we onder 30 graden, maar die overgang kan eventueel met onweer gepaard gaan.
6: Opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen aan Massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Binyam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. Het was een bijzondere sprint, zegt Merlier.
8: Net voor de laatste bocht werd ik wel voorbij gereden door andere renners en was er ook bijna een valpartij. Dus moest ik iets te veel in de rem gaan. Ik dacht dat het over was. Ik zei, ik ga dat proberen voor een eerplaats. Ik weet nooit. Maar ik kwam met zoveel snelheid dat ik het op een typische Merlier sprint dan heb. Ja. Wel een sprint die ik nog dikwijls ga terugkijken, denk ik. Ja.
6: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Tennister Jeline van Dromme heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jeline van Dromme is 18. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden.
5: Dankjewel Bart, op de weg verlies je ook nergens meer dan 5 minuten.
9: Timo Pirera.
5: Is het einde van de zaterdag voor jou uitbollen of net opwarmen voor de rest van de avond? Ik heb in beide gevallen de ideale muziek bij voor jou.

Daar straks nog op nummer 15 in de Q Top 40 Harry Styles en American Girls. Maximum. Wat brengt jou zaterdagavond nog? Is dat eerder uitbollen? Misschien gewoon met de voetjes omhoog op het terras? Of ben jij je aan het klaarmaken om er stevig tegenaan te vliegen? Of zo rustig tegenaan te vliegen? Dat kan ook natuurlijk, hè. Jan uit Steenokkerzeel die laat weten, vooral dat eerste, zometeen als zijn vrouw terug is van het werk, dan gaan ze naar de film kijken. Zalig is dat. Philippe, die is zelf nog aan het werk tijdens de late shift. En dan ook nog een berichtje van Jana uit Kalken. Die is zich samen met haar vriendinnen aan het klaarmaken voor Ostend Beach Festival. Ah ja, dat is hier dit weekend te doen. Festivalletje in Oostende met heel veel DJ's. Ik zie hier ook veel volk over de dijk lopen die allemaal gekleed zijn om te gaan feesten zometeen. Die avond loopt dus nog lang niet op zijn einde. Mocht je zelf nog een beetje in het dilemma zitten wat je gaat doen, als je nog niet goed weet wat je wil, dan is er gelukkig één zekerheid. Je hebt Q aan je zijde vanavond. Zometeen een dikke zomerrit na Nelly en Kelly.

0: drie noren en een piano. Ja, vanavond dan speelt Noorwegen het WK, hè? Oh ja, op het WK toch een match tegen Engeland. Dat wordt heel tof. Wij moeten misschien nog even terug naar gisterenavond. Want ja, zometeen een hit op de radio die een beetje gevoelig kan liggen op deze zaterdag 11 juli, denk ik. Niet omdat het de Vlaamse feestdag is vandaag. Wel omdat de artiest in kwestie eigenlijk uit Spanje komt. Het is een Spanjaard. Ja, gisteren hebben onze Rode Duivels nog 2-1 afgegeven tegen het land van de paella en de tapas. We hadden graag chorizo van hen gemaakt. Dat is spijtig genoeg net niet gelukt. Ik vind wel echt dat ze heel goed gespeeld hebben, toch? Dat kunnen we toch niet ontkennen. Goeie match geweest. Maar het kan dus niet altijd meezitten. Ik zie gelukkig wel dat de Spaanse artiest in kwestie, die er zometeen aankomt, niks heeft gepost over de overwinning van Spanje. Dus misschien supporterde hij wel gewoon voor de Belgen. Dat zou zomaar kunnen.
1: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Ze zijn officieel geopend.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: Maximum.

Die heerlijke Sienna Spyro. De hit zit ook in de film The Devil Wears Prada 2. Material Lover, Back Your Music. Ik denk niet dat je die film van The Devil Wears Prada nog kan gaan kijken in de cinema. Als je wel nog van plan bent om eens naar de cinema te gaan deze zomervakantie, al ja, dat is eigenlijk nooit een slecht idee, hè, dan is de film Vaiana wel een aanrader, kan ik zeggen. We hadden gisteravond hier de Q-première in Oostende van die film. Dat is eigenlijk een live-action remake. Hè. Dat was eerst een animatiefilm. En nu is dat gespeeld met allemaal echte mensen. En die kindertjes, als je die dan gisteren voor en na de film zag, die zagen er echt betoverd uit. Die hebben een hele, hele leuke avond gehad hier aan het Q-Beach House in Oostende en ook in de Kinepolis in Oostende. Het was heel fijn. Echt schattig om te zien. De consensus was, het is een aanrader, de film. Dus bij deze. Ondertussen Ed Sheeran en...

is zo'n nummer dat je soms eigenlijk gewoon vergeet. En dat is zonde, want het is zo'n fijne hit. Superstar van Jamilia. Ondertussen nog een berichtje van Dora uit Tongeren. Die zegt, wij maken ons klaar voor Vlaanderen zingt in Tongeren vanavond. Dat is daar een groot concert, denk ik, live. Ah ja, het is vandaag de Vlaamse feestdag. Veel volk dat vandaag al onderweg was. Het was echt heel druk vanmiddag op de baan. Ondertussen zijn alle files wel opgelost en kan je dus gewoon vlotjes doorrijden. Summer. Timo Pereira.

0: danst hier al op sinds de zomer van 2022. Purple Disco Machine, dat is een DJ uit Duitsland, die man. Met een hele coole moustache. Heeft zo'n echt een dikke snor op zijn gezicht staan. Weet je hoe je dat zegt in het Duits? Snor. Ik heb dat net even opgezocht, ik wist het ook niet. Snoerken. Dat is een snor in het Duits. Snoerken. Ik vind dat heel grappig eigenlijk. Ja. Zometeen krijg je het showbiznieuws van de dag in deze show. Ik ben er eigenlijk vandaag al bijna 5 keer over aangesproken, denk ik, hier aan het Q-Beach House. Iedereen is verbaasd. Niemand zag het aankomen. En hier is van, allee jong, is dat echt? Zijn die echt uit elkaar? Ah wel, ja, ik zal het u zo meteen vertellen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Q. Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

iedereen vraagt, maar huh, is dat echt? Zijn die echt uit elkaar? Ja, het staat vandaag in de boekjes, dus het zal wel waar zijn, denk ik, hè? Bevestiging van hun management is ook gekomen. Meteor en ex-Miss België Céline van Houtsel zijn geen koppel meer. Ze willen er vooral niet te ver op doorgaan. Ze hebben eigenlijk gewoon een persbericht uitgestuurd en ik ben zo door de artikels gegaan online. Iedereen noemt het persbericht kurkdroog. Dus niet te veel details, gewoon, voilà, Meteor en Céline van Houtsel zijn uit elkaar. Maar ja, natuurlijk, hoe moet je het ook anders doen? In relatie in de media, ik denk dat dat sowieso niet zo gemakkelijk is eigenlijk. Iedereen die zo op je vingers zit te kijken als je een keer iets wil gaan uiteten, worden er allemaal foto's van gemaakt? Ja, het zal wel niet makkelijk zijn. Ze bevestigen wel dat er geen ruzie of geen derde betrokken zijn. Ze hebben gewoon niet meer dezelfde visie over het leven. En met zo'n druk werkschema begrijp ik dat echt volledig niet gemakkelijk. Maar volgende week wel kopje op, want dan staat Meteor hier op het podium aan ons Q-Beachhouse voor het allereerste Q-Sunset-concert. En wij nu snel door met een paar goede vibes. Wat dacht je van Kamrad?

0: jaar was 2013 en Miley Cyrus had plots al haar haar afgedaan. Maar ze had wel echt een dikke banger gemaakt. De Wrecking Ball van Miley Cyrus op de radio. Ik weet niet of je vanochtend ook al aan het luisteren was. De Q-top 40. Elke zaterdagochtend van 10 tot 1 uur hoor je de Q-top 40. Dit is de hitlijst van Q-Music met daarin de 40 beste hits van het moment. Jij stelt die lijst zelf samen. Dat doe je door hartjes uit te delen in de Q-app. Elke keer als je een hit hoort waarvan je denkt, dat vind ik iets leuk. En vanochtend heel veel hartjes uitgedeeld voor één bepaalde hit. En wat ben ik blij dat die gloedje nieuw is binnengekomen in de lijst.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dat vanochtend nog de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Jugal en Bam

Wat een prachtige zaterdagavond met op de radio Dasha en Austin. Nog geen sprake van zonsondergang. Ik vind wel dat de zon prachtig schittert over het zeetje hier in Oostende. Nog de hele avond tot de 10 uur ben ik aan jouw zijde. Dan gaan we samen de zaterdagavond tegemoet. Zometeen dan krijg je Daddy Yankee Snow op de radio. Nu nog net voor het nieuws van 8. Talk to you. Dit is Another.

0: Het is bijna 8 uur geworden op deze zaterdagavond. Ik weet niet wat jouw plan nog zijn vanavond. Ga je nog de Vlaamse feestdag vieren of is dat iets dat niet echt gedaan wordt? Ga je misschien nog naar een optreden kijken of nog naar een feestje? Je mag dat altijd even droppen in de Q-app. Altijd leuk om inspiratie door te geven aan andere luisteraars. Komt ondertussen nog een berichtje binnen van Ilana in de Q-app. Die zit op het terras van het Q Beach House op dit moment. En die heeft een prachtig uitzicht over het strand en de zee. Dat is niet slecht. Zometeen na het nieuws van 8, dan krijg je nog dit. Een beetje Shawnke Mendes. Kan nooit kwaad natuurlijk. Maar eerst zullen we misschien gewoon naar dat nieuws gaan. Het is 8 uur. Goedenavond. Nieuws met Bart.
1: Goedenavond. Een meisje in coma na een besmetting met een stekbacterie. Het gaat om een meisje van 2. Ze liep de besmetting samen met 4 andere kinderen op, mogelijk in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
2: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
1: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie effectief van die kinderboerderij komt. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte, dat laat de organisatie weten. Er wordt een lus van 30 kilometer overgeslagen in het begin van de rit. Alle beklimmingen blijven in het parcours. De beslissing komt er omdat in het departement Corrèze, waar de rit start, code rood geldt voor hitte. Tennisster Jeline van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jeline van Drommen is 18. Vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maximaal tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden.
0: Dankjewel Bart. Op de weg verlies je ook nergens meer dan 5 minuten.
3: Timo Pirella.
0: Met zometeen het topdieet van de Noorse spits Haaland. Wat eet hij nog voor zijn WK-match vanavond? Eerst het WK-anthem zelf.

Give me back. Shawnaki Mendes uit 2017. Een heel erg goede avond. Je bent terechtgekomen bij Q Music. Vanavond zit je misschien opnieuw in een café ergens te kijken naar het voetbal, naar het WK. Want dat is toch eigenlijk een beetje wat we elke dag doen deze weken. En dan gewoon naar het WK kijken. Dat is gezellig. Of gewoon thuis, kan ook leuk zijn. Gisteren mocht het net niet zijn voor onze Rode Duivels tegen Spanje. Vanavond op de planning Noorwegen versus de UK. Dat wordt wel een coole wedstrijd, denk ik, met heel wat topnamen ook op het veld. Bij Noorwegen is dat vooral Haaland. Die ken je wel, de topspeler. Die ook zo bekend staat om zijn blonde haren. En ik las vandaag dat die mens leeft op een zeer strikt dieet. Dus ik dacht misschien dat het wel interessant om eens te vertellen wat die man eigenlijk allemaal eet op een dag om dan zo goed te kunnen voetballen. Eerst en vooral, de ploeg van Noorwegen heeft zelf 300 kilo Noorse vis en 180 kilo kaas meegenomen. Omdat ze ja, in Amerika, al ja, de kwaliteit van de vis en de kaas zal nu niet zo goed zijn als in Noorwegen, kan ik me inbeelden. En wat eet en drinkt Haaland dan zo op een dag? Wel, hij begint altijd de dag met een latte met rauwe melk, dus zo ongezuiverde koemelk, dat drinkt hij elke dag. Dan heel veel runderharde harten en runderlevers. Zijn water drinkt hij het liefst ongefilterd, omdat dat een positief effect heeft op zijn lichaam. Nu, ik zou ook denken, in Noorwegen zou ik dat allemaal vertrouwen, dat water, maar in de Verenigde Staten, mannetjes lief met die truck. Ik weet het niet. Is nieuw bij Q. Wij gaan feesten nu met Henri PFR en zijn Sola Sola.

Aaron Blommaert, Zoe Levee en Tranen van Goud. Een berichtje van Ezra in de Q-app. Maar ik ben een beetje geschrokken. Hij stuurt, ik ben aan het vissen met Q-music op de achtergrond. Zalig. Oei, maar ik dacht dat hij altijd stil moest zijn als hij ging vissen, want anders gaan de vissen toch eronder. Dus misschien moeten we nu heel zachtjes even verder gaan, dat de vissen toch weer terug kunnen bovenkomen. Even een beetje stilte voor de vissen. Voilà, kijk. Veel succes nog, Ezra. Doe dat goed daar. Ik hoop dat hij nog veel kan vangen. Koen uit Mechelen stuurt ondertussen nog een foto vanuit de frituur. Het is daar zonder twijfel drukker dan normaal, zegt hij. Wat kan ik geloven op deze Vlaamse feest?

als je vanavond nog zou gaan feesten, dan is dit de ideale opwarmer. In My World, Afrojack. En Ello Black. Veel berichtjes in de Q-web op deze zaterdagavond. Steven uit Aalter die is aan het fietsen op de Mont Ventoux op dit moment. En daar is op dit moment een stevig onweertje bezig met veel regen, zegt hij. Dus ik hoop dat je dan nu aan het schuilen bent. Hij is wel naar Q-music aan het luisteren, dat is wel fijn. Veel succes nog, Steven. Cindy uit Mazeik die zegt, hoi Timo, nog 3 kwartier. En dan zijn we terug in Mazeik na een rit van 1330 kilometer vanuit Spanje. Onze vakantie zit er weer op. Groetjes van Cindy. Oh, Cindy, zalig. En dan heb jij dus ook de niet de finale, maar de wedstrijd van gisteravond meegemaakt in Spanje. Allee, het zal er wel een goed sfeertje zijn geweest. En Tine uit Bilze stuurt ook nog. Wij zijn net de verjaardag van onze 2 oudsten gaan vieren. Die worden 16. Eerst een escape room en dan gaan we lekker uit eten. Zalig. Ik hoop dat jij ook een fantastische zaterdagavond hebt. Dit is Sia, Cheap Trills nu. Q Music. Come on.

misschien ga je vanavond nog op café om het voetbal te gaan zien. Ja, ik wil nu geen alcohol aanmoedigen natuurlijk, maar toch, allee, ja. Zo een pintje nu en dan, dat kan wel eens smaken natuurlijk. Shaboozy en A Bar Song. Zeg, Jason Derulo, die heeft een nieuwe hit uit. En het is echt een dikke hype op TikTok. Het is lekker zomers, heel zuiders ook vooral. Het zou me eigenlijk ook niet verbazen mocht dat binnenkort nog nieuw in onze Q-playlist binnenkomen. Michiko, zo heet het. Er wordt vooral ook heel veel op gedanst op TikTok. Zo een ja, heel specifieke moves. Ik kan ze nu niet echt nadoen. Ik weet niet meer echt hoe ze gingen. Maar het is wel echt heel aanstekelijk. Je moet eens luisteren. Dan denk je, waar blijft Jason Derulo? Oh ja, die gaat ook nog zingen zo meteen, denk ik. Ah, voilà, daar is hem, ja. Voilà, dat, ja. Zometeen, dan krijg je Jason Derulo met een hit die je wel al volledig kan meezingen. Eerst nog David Guetta.

Jason Derulo en Jaws 685. Ja, dat is een gekke artiestennaam, zou je denken. Jaws 685, zo heet hij. Ja, 685 moet je dan eigenlijk zeggen. Hoe komt dat die mens zo'n gekke artiestennaam heeft? Ah, wel, de beat dat je hoort onder Savage Love is eigenlijk gemaakt door een 18-jarige jongen in Nieuw-Zeeland. Hij was toen 18 en dat is een paar jaar geleden dat is uitgekomen. En hij heeft dat liedje gemaakt op zijn iPad met een gratis muziekapp. En de naam van zijn account was dan een naam die dan automatisch gemaakt werd. En dat was dan Jaws 685. En Jason Derulo die hoorde dat deuntje en die dacht, amai, dat is leuk, daar ga ik een remix van maken. En zo geschieden. En nu is Jaws 685 ook een officiële artiest die er waarschijnlijk al heel veel centen aan verdiend heeft. Zometeen een madame die al meer dan 20 top 10 hits heeft gemaakt. Dat is in totaal goed voor een dikke $320 miljoen op de bank. Niet slecht. Nu eerst Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear, Back Your Music. Een hele goede avond.

0: Lady Gaga, goed voor $320 miljoen op de bank. Daar kan je alles goed van gaan pokeren, denk ik dan. Pokerface uit 2009. Ja, Bruno Mars die stond vorige week en ook begin deze week eigenlijk nog in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Die mens heeft in zijn leven ook al veel gepokerd. Ondertussen is alles onder controle, heb ik al van horen zeggen. Hij heeft een heel goed concert gegeven. Je moet eens even luisteren hoe fijn dat dat klonk afgelopen week. Heel dat stadion mee. En na het grote concert in de Johan Cruijff Arena was er ook nog een afterparty. Daarvoor kon je tickets kopen. En die tickets die kostten €300 per stuk. Maar ja, dan denk je van, ah ja, een afterparty met Bruno Mars. Hij ging daar dan ook live zingen en zo. Dat is wel de moeite. We kopen dat ticket, kaching. Nu, blijkbaar was wel een kleine tegenvaller, of moet ik zeggen, pure oplichterij volgens sommige mensen. Er was dus een club, ik denk om 1 uur 's nachts kwam Bruno Mars daartoe. Hij heeft 2 minuten lang liedjes gezongen, 2 minuten van achter een DJ-boot. En dan heeft hij zelf nog gewoon 2 uur drankjes liggen drinken in de VIP-zone, waar dan niemand anders binnenkomt. En dat was het eigenlijk, dus daarvoor had hij dan €300 betaald. Zowat, gelukkig kan hij beter muziek maken dan dat hij mensen kan geruststellen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Deze is gewoon op mijn kosten, wat dacht je daarvan? Gloedje nieuw, On My

jaren. Yesterday, today, tomorrow. 6 minuten voor 9. Het is vandaag de Vlaamse feestdag, wordt op veel plekken in ons land gevierd met frietjes. Daarnet ook nog 2 artiesten uit eigen land, DJ Lisjes en Berre. En dit is nu de ideale voorbereiding mocht je het nog bont willen maken vanavond. Oh, 800 Heaven is dit.

0: Als je dan niet klaar bent voor de zaterdagavond, dan weet ik het ook niet meer. High Hopes, Panic at the Disco. 1 minuut over 9, nieuws met Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een meisje met een stekbesmetting ligt in coma. Het gaat om een meisje van 2. Ze riep de besmetting op samen met 4 andere kinderen. Mogelijk op een kinderboerderij in Brasschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met de hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
2: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
1: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie effectief van die kinderboerderij komt. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden.
0: Zo horen we het graag. Dankjewel, Bart. Het is ondertussen 8:55 en er staat er 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat zijn er 7 in totaal en die file die staat op de E411 richting Brussel tussen Waver en Overijse. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, wat me heel straf lijkt, dan verlies je daar sowieso minder dan die 5 minuten.
3: T-Mobile
0: 9 uur op je zaterdagavond. Fijn dat je nog naar de radio luistert. Wij blijven het zeetje jouw richting uitsturen nu.

Misschien vraag jij je ook wel eens af, wat doet die Post Malone eigenlijk nog? Zo, deze dagen. Wel, hij staat eigenlijk nog volop op het podium. Maar dat doet hij vooral in de Verenigde Staten, want de man heeft zich nu ook volledig op de country music gesmeten. Hij maakt dus heel veel country muziek en daar zijn ze wel grote fan van in Amerika. En dan staat hij daar natuurlijk goed hè, tussen al die cowboys. Yeehaw! Post Malone en Chemical bij Q Music. 10 minuten over 9 op je zaterdag. Q Music. Veel berichtjes in de Q-app. Jouw bericht is ook altijd welkom. Bijvoorbeeld de foto van Leandro uit Genk. Die heeft net een heerlijke barbecue achter de kiezen. En hij is nu met die laatste kolen ook nog marshmallows aan het warm maken. Dat is nu echt een goed idee. Ja, en tot zover de muziek van Offenbach. Even zien wat er allemaal misloopt in het Q Beach House. De techniek niet altijd gemakkelijk. Even kijken, Offenbach 1, 2, 3, poef, ja.

ideale opwarmer voor vanavond, want het is zaterdag. Misschien ga je nog op de lappen en als je dan echt gaat feesten, dan gaat dit ook wel voorbij komen. Hè? Daar Pitbull en Give Me Everything. Komen nog veel berichtjes binnen in de Q-app van wat was dat daarnet van die marshmallows? Wel, Leandro uit Genk, die doet eigenlijk iets heel slim. Dus met de laatste smullende kolen van de barbecue, we hebben net gebarbecued, maakt hij nog marshmallows warm. Dus hij smelt die zo'n beetje boven de kolen. Dat is toch top, dat is goed gezien. Een nagerechtje, dat is altijd een goed idee en dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Ik ga dat ook volgende keer eens proberen. Ja, zeg, nog tot 10 uur vanavond zijn jij en ik op de radio. En als ik dan de deuren van het beachhouse hier in Oostende ga sluiten straks, dan heb ik echt goesting om eens een ijsje te eten. Ik ga de eerste zijn van de zomer hier aan het zeetje. 1 bolletje stracciatella en 1 bolletje mocha. Maar dat is pas voor straks, hè. Eerst Olivia Rodrigo. Q-app.

Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Het is wel grappig, Elise uit Antwerpen stuurt een berichtje. Ik heb daarnet gezegd wat mijn favoriete ijsjesbestelling is. Ik ga zo meteen nog een ijsje eten, denk ik, om 10 uur. Dat moet toch kunnen aan de kust. Ik neem altijd een bolletje stracciatella en een bolletje mokka. En Elise zegt, allee jong, ik neem dat ook altijd exact hetzelfde. Misschien nog wel interessant, zo op een zaterdagavond. Wat is voor jou de ideale combinatie van ijs? En doe je dat dan op een horretje of in een potje? Stuur eens even door in de queue-up. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Alesso, Nate Smith, I Like It. I Like It Too. Half tien op je zaterdagavond. Eventjes de sfeer omgooien. Wat is jouw favoriete ijsjesmaak? Ja, dat is eigenlijk net gewoon in mijn hoofd opgekomen. Ik heb zoveel zin in een ijsje, want ik zie hier allemaal mensen aan QB-chars die aan het lekken zijn. Dus ik wil dat ook. Ik neem altijd een bolletje stracciatella en een bolletje mokka op een horentje. Ondertussen gigantisch veel berichten, want ja, als het over ijs gaat, dan hebben we natuurlijk allemaal een mening. Linda uit Leopoldsburg stuurt een absolute topper. Frambozen sorbet gecombineerd met stracciatella. Goed. Noah zegt, dat is wel heel speciaal, ik denk dat Noah in Limburg woont. Voor mij de smaak smurfentaart. Je ziet dat hij dat had in een ijsjesvorm. Met Kinder Bueno in een potje. Dennis uit Niel zegt bij mij ook stracciatella en mokka. Maar de volgorde is wel heel belangrijk. De sterkste smaak moet altijd onderaan zitten. Dat is een goeie. Daar heb ik nog nooit aan gedacht, maar dat klopt inderdaad. Rosie uit Leuven zegt bij mij altijd een potje. Maar de smaken kunnen verschillen. Mango, speculaas, meloen, gezouten karamel. Maar dat vind ik ook heel goed. En dan heb je nog Marijke uit Genk. Die zegt goedenavond, beste... voor mij een toetje Raffaello en een bolletje vanille. Een toetje Raffaello, dat vind ik heel schattig. Dat zal waarschijnlijk een horentje betekenen. Oh, ik krijg er zoveel honger van, echt waar.

Dit is echt zo'n festivalband. Die zijn fantastisch om live te zien. Imagine Dragons. En Follow You. Even kijken, er staat nog één file op onze Vlaamse snelwegen. Die staat op de E411 richting Brussel. Daar moet je 6 minuten bij tellen. En dat tussen Waver en Overijse. Maar als je ergens anders zou stilstaan, dan heb ik daar alleen maar beter nieuws. Want dan verlies je daar minder dan die 5 minuten. Zometeen dan krijg je een flashback terug naar 2020. Een hit die je toen al binnen de week volledig kon meezingen. En ik denk dat hij de tekst nu nog altijd van

woord voor woord kan je dit toch nog altijd meezingen. Nu wij niet meer praten, Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Zometeen dan doen we van... Dat is eigenlijk alleen maar goed. Het is een beetje een voorbereiding op de feestweek die eraan komt. Want volgende week donderdag dan start het grootste feestje van ons land. Tomorrowland. Meer dan 600.000 mensen van over heel de wereld komen daar dansen. En op het podium ook de 22-jarige Thomas Gray. Dat gaat goed zijn.

0: Hier word je dus echt gelukkig van. Een hit uit 2008, Aiken en Right Now, na na na na na. Zometeen op de radio een hit van een vrouw, een wereldartiest die nog niet zo heel lang geleden getrouwd is. En de trouw zelf heeft enkele miljoenen gekost. Ja, dan kan je eigenlijk denken aan twee personen. Het zijn twee personen die recent getrouwd zijn, twee wereldartiesten. Twee heel mooie vrouwen die miljoenen en miljoenen en miljoenen hebben betaald aan hun trouwfeestje. De welke gaat het dan zijn? Ah wel ja, dat is voor zometeen na de Q-topschijf.
1: Dit is deze week

is Dua Lipa, die nog niet zo heel lang geleden in het huwelijksbootje is gestapt. Heeft een heel groot trouwfeest gehad in Palermo, in Italië. Ze hebben daar zelfs, pas gehoord, mensen betaald, de buren eigenlijk betaald, om sorry te zeggen voor het overlast, de overlast die ze eigenlijk veroorzaakt hebben. Want het was wel echt een heel dik feestje met heel veel genodigden. Al de buurtbewoners hebben daar, echt waar, 5000 euro gekregen. Dan wilde je toch wel even in Palermo wonen, denk ik. En ja, ik zei, er zijn twee opties. Er zijn twee vrouwen nog niet zo heel lang geleden getrouwd. Twee wereldsterren. Dua Lipa was er eentje van, maar weet je wie die andere was? Ah ja, natuurlijk Taylor Swift. Ook in het huwelijksbootje gestapt in New York vorige week. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: Ideaal voor de zonsondergang. Lost Frequencies. Are you with me? En Are You With Me? 10 uur nieuws met Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brand weer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
2: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte. Dat laat de organisatie weten. Er wordt een lus van 30 kilometer overgeslagen in het begin van de rit. Alle beklimmingen blijven in het parcours. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. Setstanden waren 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En de rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden.
0: Dankjewel Bart. En dan nog 1 file waar je eventueel nog kan stilstaan. Die staat op de E411 richting Brussel. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Waver en Rossière. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, dan gaat het sowieso een pakje vlotter. Nu op de radio een dikke vette mix van onze eigen Caracals. Dat gaat heel plezant zijn.
3: Q Music. Q Summer Mix. Caracal.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur. Goedenavond. Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
1: Ook al is er geen signaal niet meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
0: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizendruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die eretekens worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizendruit is ontroerd.
2: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
0: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Bormans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van eind juni oplopen. Er zijn nu al meer dan 4.300 doden geteld. Nog eens 200 meer dan gisteren. En wellicht loopt de balans nog verder op, want er zijn nog tienduizenden mensen vermist. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
3: Q Summer Mix. Caracal.

0: dieren in de stal, er lag stro opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De partij Vooruit is tevreden met de beslissing van België over phishing. Die gaat slachtoffers meteen terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. Parlementslid Jeroen Soete.
1: Laat ons zeggen, een kleine overwinning voor de slachtoffers van phishing. Want België, een overheidsbank, heeft eindelijk haar intern reglement in de regel gebracht met de wetgeving. Die bepaalt dat er eigenlijk maar één uitzondering is om niet te moeten terugbetalen. En dat is bij vermoeden van fraude. En in de praktijk zien we dat slachtoffers van phishing niets van hun geld terugzien.
0: De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Daarnet zijn de Rode Duivels op het vliegtuig gestapt richting Brussel. Ze worden morgen voormiddag op Zaventem verwacht. De piloot verwelkomde hen op deze manier.
2: Door de kwartiernaaste bereik hebben we hier België de winkel te regelen om tussen te zijn. En onderweg hebben we het land verenigd. Onredelijke momenten ingeleid. En miljoenen mensen die geïnspireerd. Dank jullie wel voor Fischat. Welkom aan boord. En geniet van jullie tijd.
0: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden, aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het

0: Maximum.
1: Summer.
2: Yeah.
0: Q Music.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.